0: kanaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa en het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oalewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte en door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: gelijk, ik heb me
1: vast. Hoe nou?
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: En uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel.
3: Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
1: Dan moet je uitkijken, ja.
3: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uitkijken.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer, in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
2: Dit is Lou.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer van en Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
2: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Hè? Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
1: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
3: Richards die nog moet opletten en nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit!
1: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A1 naar Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken. En de A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopert Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Heart's Desire, een plaat van Billy Joe Royal. Goedemorgen. Ja, het is weer dinsdagmorgen, de 7e van de 7e maand. 7-7. Ja, 7 juli. En dit is weer de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Lou FM. Goedemorgen. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weerpakken. Er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus dat betreft hebben we volgens mij alles weer klaarstaan, toch? Ja, we gaan beginnen.

0: muziek hoor je dag in dag uit
1: bij Dries Smit. Elke werkdag vanaf 7 uur.
2: There she was.

Why Diddy Diddy in plaats van de Man Free to Man. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 7 juli, 7-7. De dag van het sprookje. En ook de dag van de zachte G. Moeten we toch naar Limburg toe en Brabant? Vlaai of Bosse Bollen? Ja, één ding hebben ze gemeen. Ze praten allemaal met de zachte G. En Omroep Brabant heeft dat eigenlijk bedacht, hè? Dat 7 juli de dag is van de zachte G. Dus vandaag de dag ook van de zachte G. Goodbye.

De Dizzy Man Band en daarvoor Cliff Richards. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er al bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, inmiddels de verjaardagskalender erbij gepakt. Jultje Tieleman is vandaag jarig. Is een Nederlandse vlogster. Is vandaag 27 jaar geworden. En wie staan er vandaag nog meer op? Nou, Bloem de Lingy is een Nederlandse zangeres. En is vandaag 48 jaar geworden. Selma van Dijk is een Nederlandse televisiepresentatrice. Is vandaag 57 jaar geworden. En Henk Vrasser is een Nederlandse Surinaamse voetbaltrainer. En voormalig profvoetballer is vandaag 60 jaar geworden. En Jeroen is vandaag jarig. Ja, Jeroen van Enkel, Nederlandse discjockey en ook schrijver staat erbij. En Jeroen is geboren op 7-7-1961. Dat betekent dat hij vandaag 65 jaar is geworden.

0: Windforce 11, ja, windkracht 11 of windsnelheid 11. Van Nadie, is dat vandaag ook zo? Nou, we gaan even kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Nou, vanochtend is het wisselend bewolkt met in het zuiden de meeste ruimte voor de zon. In het noorden is de wolkendek grotendeels gesloten en kan hier en daar een spatje motregen vallen. Nou, vanmiddag blijft deze tweedeling in stand. En met flink wat zonneschijn stijgt het kwik in de zuidelijke helft van het land naar 24 tot 28 graden. Daarom de dag van een zachte G. Ja, met de hoogste waarden in Limburg. In het noorden blijft het overwegend bewolkt met lokaal soms nog wat motregen. De temperatuur ligt tussen de 19 en 23 graden. Er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Dus geen windkracht 11. En straks pakken we het weer erbij voor de aankomende dagen. Maar eerst een plaat van Nick Kamen.

Nick Kamen. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan morgen, ja, hetzelfde weer als vandaag eigenlijk. 23 graden, een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En qua wind, een windkracht 3 uit het west-noordwesten, dus iets minder wind als vandaag. Donderdag, ook een zonnige dag, af en toe bewolking, 26 graden met een windkracht 2 uit het noorden. En vrijdag een zonnige dag, 28 graden, dus weer tegen de 30 graden aan. En de windkracht 3 uit het noordoosten. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag een 8, morgen een 7, donderdag een weercijfer 8. En vrijdag ook een weercijfer 8, dus hoge weercijfers, hoge temperaturen. Ja, we gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat van China.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A50 van Arnhem naar Os, tussen knooppunt Voorburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

Maribaya, een plaat van de Cats. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? In 2007 op 777 slaagde Haagse rockgroep Seven erin om op 7 verschillende podia steeds 7 nummers te spelen en komt daarmee in de Guinness Book of Records. En nog een berichtje uit 2007. Live Urge, een reeks concerten op diverse locaties op 7 continenten, wordt gehouden om aandacht te vragen voor het klimaat. En nog een berichtje uit 2007. De nieuwe 7 wereldwonderen worden bekendgemaakt. Nog een berichtje uit 1972. De Nederlandse regering besluit niet langer het gebruik van softdrugs te vervolgen. En nog een berichtje uit 2023. Het kabinet Rutte 4 komt te val en wordt demissionair tot de volgende verkiezingen. De 4 regeringspartijen konden het ondanks dagenlang onderhandelen niet eens worden over de onderwerp gezinshereniging. Ja, gebeurde in 2023 op deze datum. Hey!

0: de 50s, 60s, 70s en 80s. En
1: de gezelligste muziek.
0: Natuurlijk.
2: Elke werkdag bij Dries Smit.

The Middle of the Roads. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Mandje van de radio met Willem van den Belt. Van 12 tot 2 uur broodjebal. Een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur, ja, dan is hij er weer. De muziekleus in de middag met Albert Leusink. En van 4 tot 5 uur locomotief. Van 5 tot 6 uur sportief zijn, zeker weten, met Drik-Jan Grokezijn. En van 6 tot 8 uur DJ Errol Lady met Marga Schepers. En van 8 tot en met 10 uur Nashville met Jack Aalderink. En van 10 tot 12 uur In the Country met Jan Theo van Hout.

De Guitar Man. Straks na 9 uur weer mannetje van de radio bij Loco FM. Met Willem van den Belt. Nou, wat heeft Willem van den Belt in zijn programma? Tenminste, onder andere in zijn programma. Want het programma zit boordevol leuke muziek. En ook nieuwtjes die Willem van den Belt nu aan het opzoeken is. Nou, de troedelschijf wordt deze ochtend ook weer gedraaid. En deze keer is het van Boney M. met Daddy Cool. En je hoort weer de tourklassieker voorbij komen. En je maakt weer kans op 2 waardebonnen te waarde van €200. Dus zeker de moeite waard om straks te luisteren naar Mannetje van de Radio bij Loco FM.

Here Comes That Rainy Day, A Feeling Again, een plaat van de Fortunes. Nou, vandaag stond je erbij, dus vandaag geen regen. Van betekenis, tenminste hier niet in de buurt. Ja, inmiddels alweer bijna 8 uur. Alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede uur. Wat kunnen we nog doen tot dan 8 uur? Nou, ik heb hier nog geplaatst klaarstaan uit 1967 van Dave met The Dead of the Clown. En de instrumentale plaat hebben we nog niet gedraaid. Doen we dit keer met Frank Mills met de Music Box Dancer.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer opengaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
2: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
1: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
3: Vanaf 1:30 horen we het besluit van de 4 rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
1: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. 10 minuten vertraging. Dan de A1 richting Amsterdam tussen Amersfoort-West en Soest. 5 minuten extra. De A50 van Os naar Arnhem tussen Ewijk en knooppunt Grijshoort doe je er 20 minuten langer over. En vanuit Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen knooppunt Ressen en Westervoort. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05-25-760-200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
7: 105.5. Dit is Lou FM.
8: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
9: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Holiday in plaats van Madonna uit 1984. Ja, de eerste plaat alweer van het tweede gedeelte van de ochtendspits op Lou en Loco FM. Ja, Holiday, voor mij duurt dat nog even, hè, de vakantiedag. 3 augustus volgens mij krijg ik vakantie, dus dat duurt nog even. Nou, welkom terug bij de tweede uur. Wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords gaan we erbij pakken. En qua muziek, naar het laatste blokje, gaan we lekker terug in de tijd, zie ik hier. 1976, 79, 79, 78. Dus ja, leuk. Lekker weer terug in de tijd. Dus, nou, volgens mij hebben we alle klaarstaan. Dus we gaan beginnen.

The Streets of London. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de dag van het sprookje. Ook de dag van de zachte G. Ja, dan moeten we wel naar het zuiden toe. Naar Brabant of Limburg. De zachte G. Ja, of Vlaai of Bossenbollen. Nou, één ding hebben ze gemeen. En dat is de zachte G. En vandaag dus de dag van de zachte G. En Omroep Brabant heeft dat eigenlijk bedacht. Dus ja, het is Omroep Brabant zijn schuld dat het vandaag de dag van de zachte G is.

In the summertime. Straks na 12 uur weer broodje bal bij Loco FM. En we kijken op de Facebookpagina bij Albert Vierhuis. Wat heeft hij zowel in zijn programma? Nou, we gaan vanaf 12 uur weer terug naar de jaren 70, 80 en 90 staat hier. En je hoort dan ook twee keer de single top 3. En dit keer uit de top 40 lijsten van 1975 en februari 1985 in het lunchpakket deze dinsdag Status Quo uit 1983 met Rock and Roll. En een aflevering van de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer een oud Veronica alarmschijf en een Hollandse douwtrapper is van Canyon met Mooi Volendam. Dus dat onder andere bij Broodje Bal bij Loco FM. Straks na 12 uur.

Ik weet niet hoe. Een plaat van Benny Nijman. Nou, we gaan even de programmering erbij pakken van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee met Jeanette. En van 2 tot 4 uur topdag met Gerrit-Jan Top. Van 4 tot en met 6 uur Muziekcarousel, de non-stop hits. Van 6 tot en met 8 uur Ellen versus Rob met Ellen Pitlow en Rob Taconis. Dan Stemloos met Ben vanaf 8 uur tot en met 9 uur. Love Songs ook met Ben Ransdorp van 9 tot 10 uur. En Wat wij willen weten met Rob en Egbert. En dat is van 10 tot 11 uur op de radio hier bij Lou FM. Dus zover de programmering van Lou FM voor deze dinsdag.

0: terug naar het jaar 1980 met de Rocking Brunette. We gaan kijken naar het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat te doen. Dan vanochtend is het wisselend bewolkt met in het zuiden de meeste ruimte voor de zon. In het noorden is het wolkendek grotendeels gesloten en kan hier en daar een spat motregen vallen. Dan vanmiddag blijft deze tweedeling in stand. Met flink wat zonneschijn stijgt het kwik in het zuidelijke helft van het land naar 24 tot 28 graden. Met de hoogste waarde in Limburg. In het noorden blijft het overwegend bewolkt met lokaal soms nog modderregen. De temperatuur ligt hier tussen de 19 en 23 graden. Er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Nou, vanavond blijft in het noorden veel bewolking aanwezig. In de zuidelijke helft van het land is het nog een tijd zonnig. In de nacht naar woensdag daalt de temperatuur naar de waarde van 13 tot 16 graden. Straks het weer voor de aankomende dagen, maar eerst een plaat uit 1981. Life is for living.

We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Morgen 23 graden met een zonnetje erbij. Af en toe bewolking en de windkracht 3 uit het west-noordwesten. En kijken we naar de donderdag 26 graden. Dus qua temperatuur in de lift. Een windkracht 2 uit het noorden. En vrijdag een zonnige dag, een hele zonnige dag. En 28 graden, dus bijna de 30 graden. Met een windkracht 3 uit het noordoosten. Kijken we naar de weercijfers. Vandaag toch nog een weercijfer 8. Morgen een 7. Donderdag ook een weercijfer 8. En vrijdag ook een weercijfer 8. Dus hoge weercijfers, ook hoge temperaturen. Ja, echt zomers. Ja. We gaan straks de verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat uit 1981. Queen of Hearts.

0: Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land ben je 20 minuten langer onderweg op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord. A50 van Os naar Arnhem tussen Ewijk en Renkum 10 minuten langer onderweg. En op de A50 van Arnhem naar Os tussen Knopert Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. Ook op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem ben je een kwartier langer onderweg tussen Elst en Westervoort. En op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen en Knopend Hattemerbroek is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van

0: The Fisherman, een plaat van de George Baker Selection. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en mini temperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? De laagste is gemeten in 1954, was 5,5 graden. En de hoogste is gemeten in het jaar 1941, was 30,7 graden. De langste neerslagduur was in 1969, was 8 uur. En de hoogste emmelsom van de neerslag was in 1936, was 26,7 millimeter. Ja, het laatste blokje, het Nederlandstalige blokje. En wat gaan we dit keer draaien? Naar de Borken Trio, ook Tol Hansen komt voorbij, Henk Wijngaard. En beginnen met Harmonie. Het is oké.
1: Dit is de Ochtendspits.

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vlog.

Hoofdpijn, reumatiek, waterleiding, gasfabriek en praat van Tol Hansen. En ook Henk Wijngaard kwam voorbij met die nachtrijders. Ook Harmony met Is Oké. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen woensdagmorgen ben ik weer bij je en dan weer vanaf 7 uur. Ja, straks mannetje van de radio met Willem van den Belt. En dan Willem was weer hartstikke vroeg in de studio. Heeft de boel weer in de playlist staan. Ook de laatste nieuwtjes zijn weer opgezocht. Dus Willem heeft de boel weer voor elkaar. En we gaan er straks van genieten. Ook een spelletje straks, hè. Ook weer spannend natuurlijk, want jij kunt misschien wel die prijs winnen. Dus straks bij Mandje van de Radio met Willem van der Belt. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur Broodje Bal met Albert Vierhuis, het lunchprogramma. En van 2 tot en met 4 uur de muziekleus in de middag met natuurlijk Albert Leusink. Ook Albert weer lekker weer op de radio. Dus we gaan er weer van genieten. En bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. En dan natuurlijk ook een middagmatinee met Jeanette. En ook topdag met Gerrit-Jan Top. Nou, Bart heeft de boel ook even klaarstaan zo te zien. We kijken even op playlist bij Bart. De botterschijf staat erin. En ja, ook weer de mooiste hits die je maar kunt bedenken. Dus ook op Loek FM, straks bij Bart van Dijk. We gaan er weer van genieten. We hebben nog één plaat voor je klaarstaan. En dat is een plaat van de Barker Trio met de Petrunica.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. 34 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland via een speciaal fonds. De meeste komen uit de VS en dat heeft te maken met president Trump, zegt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
2: Wat er gebeurt is dat er enorme bezuinigingen zijn op sommige instituten. Bijvoorbeeld alles wat met zee, klimaat, de aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft. Dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
1: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
3: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
1: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land doe je er een half uur langer over op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Naar de West en knooppunt Eemnes. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A50 van Os naar Arnhem heb je tussen Ewijk en Renkum 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen Knoopert Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. De A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Oh, Crosby, Stills, Nash & Young. Teach your children well. Dat is heel belangrijk, hè? Ja. Goeie opvoeding. Geen fatbike. Maar ja, wat moet je dan als... Als pa zelf wel op een fatbike rijdt, ja. En junior wil er dan ook een hebben, ja. Wat moet je dan? En precies hetzelfde met de schermpjes, hè. Niet te veel schermtijd. Maar ja, als je tijdens het avondeten en tijdens het middageten en tijdens het ontbijt ook allebei pa en moe op de telefoon zit te scrollen, ja, wat moet je dan? Nou, kijk eens aan. Ja, nou, zo zie je maar weer. Crosby, Stills, Nash & Young. Naar aanleiding daarvan had ik dit verhaaltje. Teach your children well. En daarvoor de bottenschijf voor deze week. Vuurwerk van Senna en Sven Versteeg. Het is ruim 8:45. Goedemorgen. Heel hartelijk welkom bij de dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. We zijn er weer. En dat betekent tot aan 12:00. Muziek en info hier bij LOFM. Zoals je dat gewend bent in de ochtendprogrammering. En wat je ook gewend bent in die ochtendprogrammering is natuurlijk de muzikale ochtendspits, collega Dries Smit. Hij was er weer in alle vroegte van 7 tot 9. We zijn weer helemaal op de hoogte. En ja, het deed me goed. Ik denk dat Dries eventjes aan het zoeken is geweest in de oude platencollectie. En wat vond hij daar? Inderdaad, George Baker. My father was a fisherman. Ik had hem een hele tijd gemist met Dries. Maar daar was hij weer, Dries. Dus wat dat betreft, pluimpje. En zeker voor de fans van George Baker. Ja, de weerrecords. Poel, ja, oh, en de weercijfers. En ja, hij wou het nog niet zeggen. We zijn weer onderweg naar de 30 graden. Waarschijnlijk zaterdag al, maar nee, Dries die kon het nog eventjes inhouden. Volgens mij weet hij het al best hoor, want ja, hij heeft de mogelijkheden om dat thuis te onderzoeken en allemaal na te kijken en na te koekeloeren en dat soort dingen. Nou, in ieder geval onderweg naar de 30, maar voorlopig bij het driedaagse weer vooruitzicht vanochtend nog niet. Nou, we zijn weer helemaal op de hoogte en wat Dries betreft, hij is er weer morgen vroeg tussen 7 en 9. Ik pak zo dadelijk de krant van vandaag, de voorpagina van de Stentor. Het uitgebreide weerbericht komt langs. Tussen 10 en 11 natuurlijk een uurtje poldergoud, verstaanbare liedjes. En dan alweer tussen 11 en 12, derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Ja, het voorprogramma dus van de middagmatinee vanmiddag van 12 tot 2 met Janet. Nou, dat was het zo'n beetje wat ik te vertellen heb. Oh ja, we kijken zo dadelijk ook nog even naar het voetbal van gisteravond en afgelopen nacht. Wat hebben we gemist? Of misschien heb je het niet gemist, maar wil je het nog een keer horen? Nou, dat... Die pagina die pakken we straks ook erbij. Ja, genoeg gepraat voor dit moment. Ik zou zeggen, blijf luisteren naar Lou FM.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

Starship and Nothing is Gonna Stop Us Now. Ja, we hebben elkaar alweer een paar dagen niet gesproken. Ja, zo gaat dat. En ja, ik zal even nu alvast wat van de elektronische post behandelen. Want een aantal appjes binnengekomen. Ook een mailtje. En een van die appjes is een heel lief appje van familie Franken uit Hulshorst. Gijsje en Gerrit. Nou, ik zal hem niet helemaal voorlezen, maar Gijsje, hartstikke lief. En ja, ze moeten nog even geduld hebben, want meestal als Gijsje een berichtje stuurt, dan wil ze ook heel graag een liedje horen. Ik draai ook wel eens liedjes voor Gijsje, terwijl ze helemaal niks naar mij gestuurd heeft. Het gaat gewoon automatisch dan, maar als ze mij wat stuurt, dan wil ze heel graag wat horen. Nou, nog even geduld, zo dadelijk in het tweede half uurtje van het eerste uur van het Muziekmuseum. Dan kom je aan de beurt, Gijsje. Dus wat dat betreft, hey, je luistert naar Lou FM. Lou FM Zomerradio. Ja, moeten we ook een beetje zomerse vrolijke muziekjes draaien. Nou, daar hoort deze zeker bij. Hier is The Sweet.

0: De Sweet and Funny, Funny brengt ons bij de krant van vandaag. De Stentor, de voorkant van de Stentor, dinsdag 7 juli 2026. Vissen verdrijft de eenzaamheid. Eenzaamheid bij ouderen. In Apeldoorn wordt dat bestreden met vissen. Ook Teun Slijkhuis, hij is inmiddels 85. Hij heeft twee beroertes achter de rug en hij woont nu in een seniorencomplex. En hij gooit graag een hengeltje uit. Ik zag het bejaardentehuis als wachtkamer tot je je houten jas krijgt. Maar zolang het kan, moet je nog onder de mensen komen. Al dus deze Teun Slijkhuis. Hij gooit dus graag een hengeltje uit en hij houdt van vissen. Wel onder begeleiding, dat wel, want hij zit in een scootmobiel, om het zomaar eens te noemen. En hij moet natuurlijk niet te dicht bij de waterkant komen. Daar moet dan de begeleiding voor zorgen en dat in de gaten houden. Lelystad is het decor van Koningsdag 2027 en dan komen ze in vol ornaat. Willem-Alexander, de dochters en ook de rest van de familie volgend jaar in Lelystad. En in Lelystad laten ze aan Nederland zien waar ze trots op zijn en dat is de pioniersgeest. Maar ook de diversiteit en de gastvrijheid volgend jaar dus. De koninklijke familie in Lelystad. Maatregelen tegen de wolf flink uitgebreid. Boeren mogen wolven voortaan afschrikken met licht en geluid. En dan niet het geluid van een vuurbux of wat dan ook. Nee, ander geluid. Misschien moeten ze kst, kst zeggen of dat soort dingen. Maar in ieder geval, ze mogen iets meer. Provincies die mogen ook meer, want die kunnen probleemwolven eerder laten afschieten of verjagen met, nee, ook weer geen vuurbox, maar met paintballgeweren. Vooruitlopend op het toeristenseizoen neemt staatssecretaris Silvio Erkens maatregelen tegen de wolf. Dierenbeschermers, ja, je kon erop wachten, kondigen juridische stappen aan. In Ommen, ja, niet helemaal kosher wat daar is gebeurd. Prijsafspraken tussen een aantal aannemers en Ommen schorst en beboet nu aannemers vanwege die verboden prijsafspraken. Het raakt het vertrouwen in een eerlijk proces. Nou, in kort komt het erop neer. Drie aannemers schreven in. De een die kreeg het project en de andere twee, nou ja, die werden schadeloos gesteld. Die deelden dus een klein beetje ook nog mee. Dan natuurlijk het voetbal, oftewel het belletje van Donald Trump over de rode kaart aan een speler van de Verenigde Staten. Nou, dat belletje van Donald was trouwens niet uniek, want in 1962 werd een Braziliaanse ster beschermd en was een getuige plots weg. En dit was het wat betreft de voorkant van de krant.
1: Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

En Ross and the Supremes en You Can't Hurry Love. Ja, het kan zijn dat je You Can't Hurry Love in een iets andere uitvoering kent van een andere artiest. Nou, weet je wat we doen? Laten we die ook maar even draaien dan. Zelfde tekst, alleen een andere zanger. Phil Collins en You Can't Hurry Love.

0: Phil Collins en You Can't Hurry a Love. Door de klok van 9:30 brengt ons bij het uitgebreide weerbericht. En er staat boven het noorden een spatje regen. Ook vandaag trekken over de noordelijke helft van het land flink wat wolkenvelden. Zelfs een klein beetje motregen is hier niet uitgesloten. De zon die krijgt meer ruimte in de rest van het land waar wij ook bij horen. Ja, zonnetje schijnt al buiten de studio. Hier aan de Vrijheidsstraat in Elburg. Met een doorstaande westenwind, kracht 3 tot 4 boven land en kracht 5 aan zee, wordt het zo'n 20 graden op de stranden en 25 tot 27 graden in het zuidoosten. Na een rustige nacht, en dan heb ik het over de nacht van dinsdag op woensdag, volgt morgen woensdag een droge dag waarbij zon en stapelwolken elkaar afwisselen. Vooral morgenmiddag heeft de bewolking enige tijd de overhand. Het wordt zo'n 21 tot 27 graden. Vanaf donderdag volgt een zonnige en warme periode met landinwaarts tropische temperaturen. Ja, en Dries dost het nog niet aan. Hij had het voor in de mond. 30 graden of meer. Maar nee, hij denkt, ik bewaar dat nog even tot morgen of misschien tot overmorgen. Nou, in ieder geval schijnt dat er weer een hele warme periode, zelfs een hittegolf, aan zit te komen.
1: Muziekmuseum. Waar herinner

0: The Box, Tops en The Letter. Daarvoor hadden we ook nog Op Ladi en Op Lada van de Marmalade. Het voetbal van gisteravond en vannacht. Wat hebben we gemist? Of ja, zoals ik al eerder vertelde, misschien heb je helemaal niks gemist. En heb je gewoon gekeken. Of kan ook dat je bij jezelf denkt, nou, wat scheelt mij het allemaal? Nou, voor diegenen die het wel willen horen. Gisteravond dus, eerst de wedstrijd van Spanje tegen Portugal. En Spanje tegen Portugal, nou ja, er werd heel veel van verwacht van die wedstrijd. Dat zou een kraker zijn. Nou, het werd dus niet de verwachte kraker. Want het werd slechts 1-0 voor Spanje. Nou, waar vinden we dat? Nou, dat kunnen we vinden onder andere bij het volgende verhaaltje. Want ja, het was waarschijnlijk het allerlaatste WK-optreden van, inderdaad, Cristiano Ronaldo. Tenzij hij nog 4 jaar er weer bij aanplakt. Het zou zomaar kunnen. Nou, in ieder geval, Spanje won met 1-0 van buurland Portugal. En dan die andere wedstrijd. De Belgen, die wonnen met 4-1 van de Verenigde Staten. En dat had nogal wat voeten in aarde. Natuurlijk de aanloop naar die wedstrijd. Een speciaal belletje van de Amerikaanse president Donald Trump met de baas van het voetbal daar, Infantino. En ja, die veelbesproken truc met de verdwenen schorsing van Balogun heeft de Verenigde Staten uiteindelijk niets opgeleverd. Het gastland met de anoniem spelende spits, die dus weer mee mocht doen, vond gisteren in Seattle zijn Waterloo. Of gisteren, het was eigenlijk vanmorgen, tegen een uitstekend België dat nu een kwartfinale op het WK met Spanje wacht. Nou, inderdaad, gisteren dus Spanje-Portugal 1-0 en België-VS 4-1. En die twee winnaars, Spanje en België, spelen aanstaande vrijdag om 9:00 tegen elkaar. Die andere kwartfinale wordt gespeeld tussen Marokko, wat eerder al met 3-0 van Canada won, en Frankrijk, wat met 1-0 van Paraguay won. Nou, die kwartfinale is aanstaande donderdag, 's avonds om 10:00. Dus nu aanstaande donderdag, 10:00 s'avonds. Kwartfinale Marokko tegen Frankrijk en dan vrijdag om 9:00. Die andere kwartfinale Spanje tegen België. Wordt er vandaag ook nog gevoetbald? Ja, zeker. Vanavond om 6:00 Argentinië tegen Egypte en dan later op de avond om 10:00 Zwitserland tegen Colombia.
1: Ja, hallo, ik ben Boer Willem. En ook bij ons op de boerderijen luisteren wij altijd naar Lou FM. Dat is zo'n leuke zender.

0: Desmond Dekker en die Israeli Lights. Paul Jong hoorden we ook nog met Comeback and Stay. Ja, het voetbal, tenminste wat betreft de competitie, ligt momenteel even stil. Maar bij de KNVB, daar zitten ze niet stil. En oh, daar zijn ze alweer drukdoende met de voorbereiding en de klasseindeling voor het komende seizoen. Nou, de clubs in de divisies die weten inmiddels tegen wie ze moeten spelen en in wat van divisie ze zijn ingedeeld. En de clubs hier uit de regio, ja sorry, het is geen divisievoetbal. Dat is klassevoetbal en die indeling wordt binnenkort ook bekendgemaakt. En zoals we al eerder melden, Geert Hartold zal volgende week donderdag daar zijn licht over laten schijnen. Geert die zal dan... de verschillende klasses en de clubs hier uit de buurt, die zal die dan op een rijtje hebben. En dan kunnen we dat op de radio ook melden. Volgende week donderdag dus. Nou, wat is de KNVB dan alvast aan het doen? Nou, wedstrijden in het amateurvoetbal zijn afgelopen seizoen vaker in vechtpartijen en mishandeling ontaard. Het aantal zware tuchtzaken baart de KNVB zorgen. De Voetbalbond behandelde afgelopen seizoen 1193 zware tuchtzaken, zo blijkt uit nieuwe cijfers. Dat zijn er 35 meer dan in het seizoen 2024-25 en 113 meer dan in 2022-23. Desondanks zijn er relatief gezien niet vaker problemen op de velden dan enkele jaren terug. Het aantal gespeelde wedstrijden steeg de afgelopen jaren namelijk eveneens van 743.215, ja, het is nogal wat, in het seizoen 2022-2023 naar 834.000 afgelopen seizoen. Met bijna 11% meer wedstrijden is dat een iets grotere toename dan de ruim 10% extra zware tuchtzaken. Met andere woorden, het valt wel mee. Als je kijkt naar de verhouding in het aantal zware tuchtzaken en wedstrijden, schommelt dit de afgelopen 4 jaar al dus een woordvoerder van de KNVB. De Voetbalbond die baalt van de vele heftige incidenten. Het geweld baart ons uiteraard zorgen. Het heeft veel impact op betrokkenen, terwijl iedereen voor zijn plezier naar het voetbal gaat. Nou, wat zijn dan bijvoorbeeld zware tuchtzaken? Nou, incidenten door het hele land haalden afgelopen voetbalseizoen het nieuws. Zo liep een amateurwedstrijd in Den Bosch eind mei uit op een massale vechtpartij, waarbij zowel spelers als toeschouwers, maar ook de scheidsrechter aan meedeed. Een 47-jarige man beet in het tumult een deel van iemand zijn oor af. Slachtoffer, de vader van een voetballer, moest ervoor naar het ziekenhuis. Nou, nog een voorbeeldje. In Ulestraten mishandelde de meerderjarige keeper van BSV Limburgia afgelopen maart een minderjarige tegenstander na een duel om de bal. De speler die trapte na, waarop de scheidsrechter floot voor een overtreding en een vrije trap. De keeper die haalde daarop uit, waarbij de 17-jarige speler 3 tanden verloor. De ouders van het slachtoffer belden de politie. Een spoedtandarts moest de tanden terugzetten. Ik weet niet of dat op het veld gebeurde of gewoon in de tandartsenpraktijk. Denk het wel, maar het staat hier niet bij. De beschadiging voor de club is groot. De keeper werd geroyeerd. Wat er gebeurd is, is niet acceptabel.
1: Muziekmuseum. Mis het niet. Jouw muzikale ochtend. Elke keer weer een ontdekking op Lou FM.

George Baker. En ja, vanochtend ook al bij Dries. En toen zei ik, oh, Dries heeft hem weer gevonden. Het liedje van George Baker over My Father Was a Fisherman. Nou, de Muziekmuseum, Muziekcomputer heeft ook zin in George Baker. Of tenminste had zin in George Baker. Dit keer met I'm On My Way. En daarvoor de Beach Boys met Sloop John B. Zo dadelijk het journaal van 10 uur. Daarna tijd voor de Botterschijf. Senna en Sven Versteeg en vuurwerk. En daarna een uurtje poldergoud. Ik zou zeggen, ach, weet je wat je doet? Blijf gewoon luisteren naar Lou FM.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Shara. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat dat zinloos is omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: 105.5. Dit is Lou FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Johnny van der Bos en oma Arie. En daarvoor de mottenschijf voor deze week. Vuurwerk van Senna en Sven Versteeg. 11:50. Van harte welkom bij een uurtje Poldergoud. Uurtje Nederlandstalige... Wat zeg ik? Ja, Nederlandstalige verstaanbare liedjes. Alleen, één uitzondering. Ja, er zit ook een Engels plaatje tussen. En dat heeft te maken met, nou, laat ik het maar meteen vertellen. Ik zei het al in het vorige uur. Ik kreeg een heel lief appje van Gijsje Franke uit Hulshorst. Ja, Gijsje appt tegenwoordig ook. Het ging altijd met Gijsje nog gewoon via sms. Maar nee, tegenwoordig een appje. Kijk eens aan. Gijsje gaat met de tijd mee. Gijsje... Ja, nou prima meid. En nou, in het kader van geen geheimen voor de luisteraars mag ik het met toestemming van Gijsje wel eventjes oplezen. Hallo Bart, hoe is het met jou? Je was vorige week gezellig op de radio en dat je weer op mag knappen. Liefs Gijsje en Gerrit. Dus niet alleen maar liefs Gijsje, maar Gerrit zit ook in het complot. En dat is maar goed ook, want anders zou je zomaar misverstanden kunnen krijgen daar in Hulshorst. Maar nee... namens Gerrit ook stuurde Gijsje dus dit liedje. Nou, we gaan er even eentje voor onze Gijsje draaien. Ja, en dat is een inkoppertje. Hendrik Wijngaarde, Geloof, Hoop en Liefde. En daarna nog een Engelstalig plaatje, haar lievelingsplaat. Die komt dan, nou ja, bij wijze van uitzondering ook in het uurtje Poldergoud. Maar ach, dat moet maar even. Speciaal dus voor Gijsje en Gerrit. En zoals ik al zei, we beginnen met Hendrik Wijngaarde, Geloof, Hoop en Liefde.

Nana Mouskouri, There's a Time. En daarvoor Hendrik Wijngaarden met Geloof, Hoop en Liefde. Twee liedjes die ik speciaal draaide naar aanleiding van een appje wat ik kreeg. Ik vertelde het net ook al. Heel lief appje van Gijsje en Gerrit. Dus ik heb iets bijzonders. Heb ik ook al eens vaker verteld. Ik heb iets bijzonders met Gijsje. Want het was mijn telefoniste. En zij sleepte mij door een verzoekplatenprogramma heen. Ja. Wat dat betreft had ik haar hulp nodig. Die Gijsje reageerde dus. En nogmaals, ook namens Gerrit. Want als er alleen maar onder dat appje stond liefs Gijsje, dan had ik hem ook absoluut niet voorgelezen. Maar ook Gerrit werd erbij betrokken. Dus wat dat betreft, niks mis mee, geen geheimen. Het waren twee liedjes voor Gijsje dus. Dan moeten we er ook eentje draaien voor Gerrit.

0: De Dutch Boys. Ja, ja, speciaal voor Gerrit. Gerrit Frank was dit Boer Harms. En ja, Gerrit, kort geleden 82 geworden. En ja, wat Gijsje betreft, die leeftijd zal ik niet op de radio noemen, want dat wil ze niet. Maar ze gedraagt zich nog als een jonge meid. Zullen we het daar maar op houden? Nou, speciaal voor Gerrit en Gijsje dus. Nogmaals, naar aanleiding van het lieve appje. Drietal liedjes voor haar en nou, gewoon blijven luisteren naar Lou of M, Gijsje. Niks mis mee. Dan ProMussel Plus van start in de gemeente Elburg. Wat is dat? Nou, de gemeente Elburg is het leefstijlprogramma ProMussel Plus gestart. Dit programma helpt inwoners van 65 jaar en ouder om sterker, fitter en zelfstandiger te blijven. Met een combinatie van krachttraining en gezonde voeding werken deelnemers op een verantwoorde manier aan hun gezondheid. Deelnemers trainen 2 keer per week onder begeleiding van een fysiotherapeut. Daarnaast geeft een diëtist persoonlijk advies over gezonde voeding met speciale aandacht voor voldoende eiwitinname. Deze combinatie draagt bij aan het opbouwen van spierkracht, waardoor dagelijkse activiteiten zoals lopen, fietsen en traplopen gemakkelijker worden. ProMussel Plus is wetenschappelijk onderbouwd en door het RIVM erkend als effectief leefstijlprogramma. Een bijzonder onderdeel van de Elburgse aanpak is de inzet van een leefstijlapotheker. Deze bekijkt samen met deelnemers het medicijngebruik en bespreekt eventuele aandachtspunten bij meer bewegen en gezonder eten. Ook na afloop van het programma blijft er aandacht voor een actieve leefstijl. De buurtsportcoach ondersteunt deelnemers bij het vinden van passende beweegactiviteiten in de gemeente Elburg. Zo werken de gemeente Elburg en lokale zorg- en beweegprofessionals samen aan een gezonde en vitale oude dag. Nou, hoe kun je daar nu aan meedoen? Luister, aanmelden voor ProMussel Plus. Er zijn 2 mogelijkheden. De ene groep start volgende maand, juli. Wat zeg ik volgende maand? Het is al juli. Dus of je nog in kunt stromen, nou, gewoon even bellen. En een andere groep die start in september. Nou, fysiotherapiepraktijk Lauwe Melwijk op het Harde, die doet mee met ProMussel Plus. En je kunt even een belletje plegen naar 0525-651448. 0525-651448. Voor de start van ProMussel Plus deze maand juli. En als je denkt, nou ja, het is mij iets te gauw. Kunt ook starten in september van dit jaar bij fysiotherapiepraktijk De Akker. En die kun je telefonisch bereiken via 038-3760-091. 038-3760-091.
1: Dit is Lou FM. Jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM.

De Hekregels met jou op een bank, speciaal voor Jan en Jentje. Ja, en als ik het dan over Jan en Jentje heb, dan moet ik ook een plaat draaien voor Herman. Want ja, Herman die geeft altijd een belletje naar Jentje. Als de radio weer aanstaat, ja. Nou, speciaal voor Herman bij de Batouwen en natuurlijk ook alle andere luisteraars daar. Corrie en de Rekels.

Aha, Corrie en de Rekels, rozen die bloeien, speciaal voor Herman en de andere luisteraars daar bij de Batouwen. En Herman, als je denkt dat Jentje niet luistert, gewoon blijven bellen hoor, maak er maar even deelgenoot van als de radio aanstaat en je denkt dat zij niet luistert, want ja, het is eigenlijk wel verplicht hè. Nou, wel verplicht, ook weer niet, maar in ieder geval, ach, Herman, gewoon bellen en dat vindt ze leuk, vindt ze aardig en ik vind het ook leuk dat jij luistert. Ja, afgelopen zaterdag, ik was enigszins in verwarring. En wat was er aan de hand? Nou, ik denk, hey, zijn het boerenprotesten die begonnen zijn? Alleen de boerenprotesten van een poosje geleden, ja, dat waren allemaal van die Jumbo-tractoren. En nu zag ik allemaal, nou ja, wat kleinere tractoren. Nou, het had niks met boerenprotesten te maken, maar het was de 16e oldtimer trekkerrit Doornspijk. Dit jaar dus, voor de 16e keer alweer, dat Oranje Vereniging Moed en Vertrouwen haar jaarlijkse oldtimerrit organiseerde. Rond 11 uur zaterdagochtend vertrokken de 78 oldtimer trekkers vanaf het terrein bij loonbedrijf Jan van Noorl. De bontgekleurde stoet reed door Doornspijk om vervolgens langs de zee richting Hierde te rijden. Tijdens de tussenstop bij loonbedrijf Hop werd de mooiste trekker gekozen. Dit jaar viel Bert Bruins uit IJsselmuiden in de prijzen. Hij ontving van Lisbeth Tervelde namens de Oranje Vereniging een heuse beker. Na de pauze zette het gezelschap zich weer in beweging richting Hulshorst om daarna via Nunspeet terug te rijden naar Van Noorl. En ja, toen dacht ik, hey, boerenprotesten, maar het was dus duidelijk niet zo. Nou, daar bij loonbedrijf Van Noorl, daar was voor iedereen nog een broodje hamburger, een ijsje en drinken, alcoholvrij hoor, ter geruststelling, te verkrijgen. Het was wederom een prachtige dag met heerlijk weer en het bestuur van de Oranje Vereniging Doornspijk bedankt iedereen die op deze dag heeft meegewerkt, op wat voor manier dan ook, heel hartelijk voor de inzet. Zonder de hulp van al die vrijwilligers was deze oldtimerrit, deze mooie dag, niet mogelijk geweest. Nou, het hele verhaal kun je nog even teruglezen op de website loumedia.nl. Ook daarbij tweetal foto's. Eén foto met ja, echt van die oldtimer tractoren. En ook eentje waar nou ja, de beker wordt overhandigd aan de man met de mooiste oldtimer trekker. Nogmaals, de foto's zijn van André Tervelde. En het hele verhaal kun je nalezen op de website loopmedia.nl.

dat het nooit zal komen. Maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert. En dat er nieuwe gedachten leven. Dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop.

0: Daarna winnaar en duizenden mooie dromen. Daarvoor ook Hazes, André, senior en leef nu maar je eigen leven. Ik zou bijna zeggen mijn idee. Ja, het is droog, droog, droog en dat betekent ook weer gevaar. Natuurlijk voor natuurbranden. Een voorbeeldje daarvan, een stuk heide is gisteravond afgebrand. En dan heb ik het over de hei in Elspeet. Brandweerkorpsen uit Elspeet en Uddel waren snel te plaatsen en hadden het vuur korte tijd later onder controle. De plekken bleken te gaan om een kleine brand aan de Uddelerweg. Over de oorzaak is niets bekend. En nu komt het, door de aanhoudende droogte is de kans op het ontstaan en ook de snelle verspreiding van brand in bos- en heidegebieden aanzienlijk toegenomen. In deze regio is fase 2 van kracht als het gaat om het risico op een natuurbrand. En dat dus naar aanleiding van de brand gisteravond bij Elspeet.
1: Meer dan muziek, iedereen dan muziek.

Belinda Kenaar brak om naar de zonde. Had ik het maar gedaan. En ja, het ging over een biertje. En daarvoor ook een ander liedje over een biertje. Ja, zuiver toeval hoor. Want dat was een liedje van Django Wagner samen met Peter Beense vanaf vandaag. En wat betreft de fans van Peter Beense. Overmorgen, donderdagavond, is hij in hun speech. Kun je hem daar bij Muziek op het Plein, kun je hem daar eventueel bewonderen. Hij staat niet met Django Wagner, maar hij staat met zijn dochter. Dus dan weten we dat ook weer. Nieuws uit Oosterwolde. De voetbalvereniging daar, VSCO 61, heeft een nieuwe bordsponsor aan zich verbonden. Onlangs werd op Sportpark De Heugde de samenwerking met Kofferman Totaal Onderhoud officieel bekrachtigd. Tijdens een korte bijeenkomst werden de nieuwe reclameborden overhandigd aan de sponsorcommissie

Volgens VCO 61 sluit de samenwerking goed aan bij de bestaande contacten in de regio. De vereniging spreekt haar waardering uit voor de steun en kijkt uit naar een langdurige samenwerking.

Janne, zo, wat ben je mooi. Ja, zo zou het kunnen stellen. Hey, bijna het eind van het uurtje poldergoud. En nogmaals, er zat één anderstalig liedje tussen. Eén Engels plaatje van Nana Mouskouri. En dat was een verzoekplaat, dus vandaar. Het uurtje poldergoud zit erop. En dat is er weer morgenochtend tussen 10 en 11. Zo dadelijk gaan we luisteren naar het journaal van 11 uur, daarna de bottenschijf. En daarna is het tijd voor het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Blijf luisteren.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze 200.000 euro waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n 900 euro al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. Eén vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: Middle of the Road en Sacramento. Oftewel de herinneringen, ach, je mag het best weten hoor. En de hot pants van de zangeres van The Middle of the Road. Sally Carr was dat in de tijd. Daarvoor hadden we de bottenschijf voor deze week. Senna samen met Sven Versteeg en Vuurwerk. Het is 11:11. Van harte welkom bij het derde en laatste uur van vandaag van het Muziekmuseum. Betekent nog een uurtje lekkere gouden oude muziek. Ja, wat met het voetballen niet lukt, doet Nederland op een andere manier wel, want Nederland maakt zijn naam waar als duurste land van Europa. Oh, de benzine stijgt vandaag namelijk 1 cent in prijs. De benzineprijs aan de pomp is in Nederland vandaag opnieuw licht gestegen. En de ingezette daling na het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran houdt namelijk geen stand. Vakantiegangers kunnen moeiteloos 2 tientjes besparen als ze hun tank pas over de grens volgooien. De prijs voor een liter euro 95 ligt in Nederland vandaag op 2,49 euro. 1 cent duurder dan gisteren. Dit geldt voor de duurdere pompen op snelweglocaties. Elders kan het wel 20 cent goedkoper zijn. Een heel duidelijke verklaring hebben we momenteel niet. Aldus Dirk Volen, hij is brandstofexpert bij United Consumers over de lichte stijging. De hoge productiekosten, kosten van de verwerking van ruwe olie bij raffinaderijen, spelen hier ongetwijfeld een rol. Ja, in de eerste dagen na het voorlopige Iran-akkoord daalde de olieprijs op de wereldmarkt vrij snel. En die olieprijs is nu al 2 weken vrij stabiel, aldus de al eerder genoemde Volen. En dat is ook de reden dat er de laatste tijd amper tot geen dalingen zijn. Wat zeg ik? Nu dus een stijging. Nou, voor vakantiegangers is het lucratief om de tankbeurt uit te stellen tot over de grens. Nederland blijft het duurste land van Europa, hoewel ook in het buitenland de prijzen licht stijgen. Nou, Luxemburg, als je daar tankt, 1,64 euro. En in Duitsland kost diezelfde liter 1,97 euro. En in België 1,81 euro. In Luxemburg kost een liter vandaag dus 1,64 euro. De goedkoopste? Ja, Malta. Oh, maar ja, nu speciaal naar Malta te gaan om goedkoop te tanken, dat is ook weer wat, want het ligt een behoorlijk eindje weg. Nou, alleen in Nederland, Denemarken en Monaco komt de prijs van een liter euro 95 boven de 2 euro uit. De top 3 van goedkoopste Europese landen bestaat uit Moldavië. Ja, hoe het kan weet ik ook niet. 0,87 eurocent per liter. Turkije 1,20 euro per liter en Malta dan 1,34 euro per liter. Gaat het over de benzine? Nou, dan de dieselrijders. Hetzelfde beeld gaat op voor dieselrijders. De prijs van een liter diesel in Nederland ligt vandaag volgens de berekening op 2 euro en 5 eurocent. Alleen in Zwitserland en Monaco is een tankbeurt voor dieselrijders duurder. En ja, mijn record voor een liter diesel was weliswaar de Duitse snelweg, 2,89 euro.
1: Dit is Lou FM, jouw streekradio met Bart van Dijk.
2: Lou FM,

0: De Ivy League met Tossing and Turning. En daarvoor, die hadden we al een tijd niet gehoord. De gebroeders Osmond, oftewel de Osmond Brothers en Going Home. Ja, trouwen op vrijdag is duurder geworden in Elburg. Wie op vrijdag het jawoord geeft in Elburg is ongeveer evenveel kwijt als het gemiddelde huwelijkspaar in Nederland. Huwelijksparen betalen dit jaar voor een ceremonie in Elburg €492. Slechts in 25 gemeenten in Gelderland is trouwen op vrijdag goedkoper. Dat blijkt uit cijfers van het trouwplatform The Perfect Wedding. Het tarief op vrijdag. Vrijdag is nog altijd de populairste dag om te trouwen, is iets hoger ten opzichte van vorig jaar. In 2025 kostte een ceremonie op vrijdag €481. Dus kan me voorstellen dat er nu mensen bij zichzelf denken die deze keer binnenkort willen trouwen. Hadden we het vorig jaar maar gedaan. Nou ja, misschien zit ik nu een beetje te dagdromen. Wie liever op maandag tot en met donderdag in het huwelijksbootje stapt in Elburg, is trouwens ook €492 kwijt. En dat is een stijging ten opzichte van vorig jaar, toen het gemiddelde tarief op €481 lag. Op zaterdag kost een ceremonie, ja, duurste dag om te trouwen, €598. Trouwen op zondag is niet mogelijk. Een huwelijk in het weekend kost daarmee 22% meer dan een door de weekse ceremonie.
1: De gezelligste aan het Veenmeer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: De T-shirt en Ma Bellamy. En ja, als ik dat zo zeg, Ma Bellamy, dan kun je niet horen of dat aan het eind dat Ami met een I is of met een IE. Nou, het is met een IE. En diegenen die de Franse taal machtig zijn, die weten wat er dan wordt bedoeld. Ma Bellamy van de T-shirt was dat. En ja, het is tijd voor het weerbericht. Oh, ik wou nog zeggen, daarvoor hadden we ook nog Rock Your Baby van George McRae. Het is rond de klok van 11:30 en dat betekent een update van het weer. Vandaag trekken over de noordelijke helft van het land flink wat wolkenvelden. Zelfs een klein beetje regen is daar niet uitgesloten. En de zon die krijgt meer ruimte in de rest van het land. Dus ook hier in Elburg en de omgeving. Met een doorstaande westenwind, geen doorslaande, maar een doorstaande westenwind. Kracht 3 tot 4 boven land. En kracht 5 aan zee wordt het zo'n 20 graden op de stranden. En 25 tot 27 graden in het zuidoosten. Na een rustige nacht volgt morgen een droge dag waarbij zon en stapelwolken elkaar afwisselen. Vooral morgenmiddag heeft de bewolking enige tijd de overhand, maar het wordt toch nog zo'n 21 tot 27 graden. Vanaf donderdag volgt een zonnige en warme periode met landinwaarts inderdaad tropische temperaturen.
1: Loe FM, dat is lokale radio die leeft. Eentje die de beste muziek draait en je op de hoogte houdt van het allerlaatste nieuws.

0: De Pet Shop Boys en die juffrouw of die mevrouw die we erbij horen was Dusty Springfield. What have I done to deserve you? En daarvoor Lucy Lucy. Ik weet niet hoe het komt, maar automatisch denk ik dan, hey Lucy Lucy, plaatje van Mutt. Nee, maar die heet Lucy. En dit was Lucy Lucy van de Nederlandse band Amsterdam of Amsterdam, zoals je wilt. Inwoners van de gemeente Elburg die een nieuwe elektriciteitsaansluiting nodig hebben, moeten rekening houden met nieuwe regels. Vanwege de drukte op het stroomnet komen nieuwe aanvragen sinds 1 juli op een wachtlijst terecht. Dat geldt bijvoorbeeld voor nieuwbouwwoningen of aanvragen voor een zwaardere aansluiting. In sommige gevallen kan voorrang worden aangevraagd bij netbeheerder Liander, bijvoorbeeld als een aansluiting maatschappelijk belangrijk is. Elburg adviseert inwoners daarom bij bouw- of verbouwplannen op tijd contact op te nemen met Liander. Zo kan gekeken worden wat mogelijk is en of er een voorrangsaanvraag nodig is. Meer informatie staat op de site van Liander.
1: Evergreen. Dit is het Muziekmuseum met de allerlekkerste evergreens.

0: Marcia Heinzen, ja, ik zou bijna zeggen, je moet er wat voor over hebben. Your love still brings me to my knees. En daarvoor een oudje van CCR, Creedence Clearwater Revival en Born on the Bayou. Inwoners van de gemeente Elburg zijn tevreden over ondersteuning vanuit de WMO. De inwoners van de gemeente Elburg zijn, nou ja, niet allemaal tevreden, over het algemeen tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, kortweg de WMO. Dat blijkt uit het jaarlijkse cliëntenervaringsonderzoek onder inwoners die vorig jaar 2025 gebruik maakten van een WMO-voorziening. Veel deelnemers geven aan dat zij de weg naar de gemeente goed weten te vinden en zich, heel belangrijk, serieus genomen voelen tijdens gesprekken over hun hulpvraag. Ook ervaren zij dat de ondersteuning goed aansluit bij hun persoonlijke situatie en behoeften. Wethouder Lammert Polinder, die het in de portefeuille heeft, die zegt: WMO-ondersteuning is bedoeld om inwoners te helpen zo zelfstandig mogelijk te leven en actief mee te blijven doen in de samenleving. Het is daarom mooi om te zien dat veel inwoners aangeven dat ze zich gehoord voelen en dat de ondersteuning daadwerkelijk bijdraagt aan hun dagelijks leven. Tegelijkertijd laten de resultaten ook zien waar nog kansen liggen, bijvoorbeeld op het gebied van sociale contacten, gezondheid en duidelijke informatie over vervolgstappen. Die signalen nemen we mee om onze dienstverlening verder te verbeteren. Dit jaar stelde de gemeente naast vragen over de WMO ook vragen over leefstijl en deelname aan activiteiten. Daaruit blijkt dat inwoners vooral behoefte hebben aan informatie over bewegen, fit en soepel blijven, maar ook ontspanning, slaap en het ontmoeten van anderen. Met het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek krijgt de gemeente Elburg inzicht in hoe inwoners de WMO ervaren. De uitkomsten laten zien wat goed gaat en waar verbeteringen mogelijk zijn. Zo blijkt dat een deel van de inwoners behoefte heeft aan meer duidelijkheid over de vervolgstappen tijdens een WMO-aanvraag. Deze, maar ook andere aandachtspunten neemt de gemeente mee in de verdere ontwikkeling van haar dienstverlening. Nou, het hele WMO-verhaal kun je nog eens rustig nalezen op de website van loumedia.nl.
1: Lokaal, informatief en muzikaal. Dit is Lou FM.

Calamity Fisher, een rise to the occasion. En daarvoor, haha, nogmaals een keer de Bee Gees. Dit keer met Staying Alive. Brengt ons bij het eind van deze dinsdagaflevering van het Muziekmuseum. Het programma gaat er even van tussen, maar het is er weer. Morgenochtend, woensdagochtend, tussen 9 en 12. Zo dadelijk het journaal van 12 uur. Daarna de botterschijf voor deze week. Senna en Sven Versteeg met vuurwerk. En dan is het tijd voor ander vuurwerk, oftewel Jeanette. Met de dinsdagmiddag matinee van 12 tot 2. En vanmiddag nog meer vuurwerk op de radio van 2 tot 4. Oftewel GJ Top met de Top Show. Hele fijne luisterdag verder met Lou FM. En wat mij betreft graag tot morgen.

0: Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week, schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: 105.5. Dit is Lou FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Gezellige klanken van natuurlijk de Spinners and Working My Way Back to You. En daarvoor de bottenschijf van deze week. Niet minder gezellig met Senna en Sven Versteeg en vuurwerk. En dat betekent dat het 11 minuten over 12 is. En dat betekent ook weer automatisch dat we zijn begonnen.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik en ik heet je inderdaad van harte welkom tot 2 uur in Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. De heren voor mij natuurlijk hartelijk danken. Dan heb ik het over Bart van Dijk en Dries Smit. Het was weer gezellig en ik probeer dat weer voor te zetten met onder andere nieuws dat ik voor je in de gaten hou. En uiteraard veel muziek. Wat dacht je van deze? Good and the King. Heidi hi, Heidi ho.

uit 1983 deze dus van Gool and the Gang. Ja, wat een gedoe hè, bij dat WK in Amerika met name. Want de andere landen die ook meedoen met dat WK als organiserend land hebben daar natuurlijk helemaal niks mee te maken. Maar dat gedoe al van die rode kaart hè, die in één keer teruggedraaid werd vanwege bemoeienis van Trump richting je weet wie ik bedoel. Ik wil zijn naam al niet eens meer uitspreken. Infantino, laat ik het dan toch maar één keertje doen. Nou, die Amerikanen dachten hier wel even de zaak mee rondgebreid te hebben. Ach, helaas, ze gingen van ellende van het veld af. Ik bedoel, als je met 1-4 verliest en je hebt meneer Balogun. Nou, die had je beter die rode kaart kunnen blijven houden. Wie weet had het dan anders geweest. Maar dat zullen we nooit weten. Maar het is geweldig natuurlijk hoe België zich nergens wat van aangetrokken heeft. En gewoon op het veld blijft laten zien waarom zij het verdienen om door te gaan. Nou, je begrijpt, in de pers wordt daar breed over uitgemeten. Niet alleen in België zelf, maar overal waar je het maar bedenk ik al. Zelfs in Amerika, nou, dan zijn ze niet mals voor het Amerikaanse elftal. Nou, wat Trump hier nog tegenover kan stellen, ik denk niet zo heel veel. En dit is, mocht het gedaan zijn door, weet ik veel, wie dan ook, een misselijke streek. Want een groep wielrenners is afgelopen weekend ten val gekomen nadat de renners in aanraking kwamen met een gespannen koord. Het ongeval gebeurde op het fietspad vlak naast de rijbaan op de Zeelandbrug. Het is nog niet duidelijk hoe het koord op het fietspad terecht is gekomen. 9 wielrenners raakten gewond bij het incident en 6 slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. 3 konden zelf naar de huisartsenpost om zich te laten behandelen aan hun verwondingen. De oorzaak van de val was volgens de politie gespannen koord over het fietspad. Nou, dat is super gevaarlijk, want ja, als zo'n koord strak hangt, dan is dat net een mes die hele vervelende dingen kan doen. Dus wat dat betreft super gevaarlijk. Mocht het met opzet gedaan worden, dan hoop ik dat daar nog wat camera's hebben gehangen die getuigen zijn van degene die het gedaan hebben. Dit zijn Blood, Sweat and Tears and You've Made Me So Very Happy. Even lekker weer. Een gespintje.

kwam deze tegen in de playlist en denk, oh, maar die heb ik al lang niet meer gehoord. Wings en Mull of Kintyre. Ja, geweldig hè, die doedelzakspelers die je dan duidelijk in het nummer hoort. En als je dan beelden ziet van het nummer en dan zie je die spelers erbij. Ach, dat is altijd wel imposant op een of andere manier. Fijn om weer even gedraaid te hebben. Ja, en zometeen heb ik er eentje klaarstaan van Toontje Lager. Dat doe ik natuurlijk niet zomaar, want Gerard de Braconier is op 70-jarige leeftijd overleden. Dat werd gisteren bekendgemaakt. Nou, hij was gitarist en een songwriter van deze Nederlandse band Toontje Lager. En volgens de regionale omroep overleed de Braconier op 28 juni al. Hij was al geruime tijd ongeneeslijk ziek en dat schreef hij eerder op de website, dus er was niks geheims aan. De Braconier maakte van 78 tot 83 deel uit van deze Wageningse band. Nou, natuurlijk heel veel hits gescoord, zoveel te doen, net als in de film, en stiekem gedanst. Nou, toetsenist Bert Hermelink schreef de meeste nummers. Zo schrijft de omroep, maar de Braconier leeft ook bijdragers. Of hij deze geschreven heeft, dat weet ik niet, maar hij is wel leuk. Toontje Lager, zoveel te doen.

Ja, toen natuurlijk nog jong, hè, in de jaren 80. Toen ook bijvoorbeeld Doe maar De Dijk was er ook. Bloem zat er ook in die tijd, geloof ik. Nou, echt allemaal van die Nederlandse bands die gewoon hele leuke muziek maakten. En wat dat betreft, ze hoeft ook niet te knokken om een plekje. Iedereen had gewoon zijn eigen plekje. Ja, en ben je wel eens in België en dan met name in Vlaanderen, dan weet je dat het echt best wel eens lastig is om de borden daar te lezen. Op de snelwegen onder andere. Nou, daar gaat nu verandering in komen, want er komen nieuwe borden. En dan gaan de pijlen naar boven wijzen en niet zoals nu in plaats van naar beneden. Nou, er gaat heel wat duidelijkheid komen weer op de weg en dat is... Ook voor ons Nederlanders natuurlijk, maar goed ook. Ja, en je zult maar in China wonen. Dan ben je niet lekker als je iets fouts gedaan heeft. Want een voormalige gemeenteambtenaar die is ter dood veroordeeld. En dat is hij door vanwege corruptie. Dat is de reden. Het is een 69-jarige functionaris die zichzelf heeft verrijkt via machtsmisbruik, witwassen en verduistering. Hij zou over een periode van 30 jaar omgerekend 285 miljoen euro hebben aangenomen. Ik hoop dat hij daar heel erg van heeft genoten, want dat zal dan niet zo heel erg lang meer duren. Inmiddels is het 1:03. En dat betekent dat we de lunch gaan openen. Je kent het, drie platen achter elkaar tijdens het heerlijke rustpuntje van de dag. Nou, heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Dan ook voor jullie natuurlijk. Eet smakelijk. En voor allen, geniet even dus van dat rustpuntje van deze dinsdag de 7e van de 7e. Ik heb er drie voor je klaarstaan. Onder andere Yes. En die heeft een intro van maar liefst 1:10. Maar dat maakt niet, uit. Want die instrumenten is ook gewoon geweldig om naar te luisteren zoals zij dat uitvoeren. Owner of a Lonely Heart dus van Yes. Crimson and Clover van Tommy James en The Shondells. En Open van de Scene. Geniet ervan.

vind dit... Ja, nee, ze hebben wel hun bekendheid gehad, hoor. Maar ik vind ze wel een van de ondergewaardeerde bands van Nederland. Want wat waren ze goed, deze The Scene met Open. En vooral T. Lau, een fantastische zanger, maar een nog betere tekstschrijver. En ja, ze deden het toch wat meer op het festival gebeuren. Alhoewel, zalen kregen ze ook wel vol, hoor. Dus ze hadden niks te klagen, maar... Ten opzichte van de andere bands in de jaren 80, 90 bleven ze toch een beetje achter. Ze staan overigens wel steeds hoog in de top 2000 van Radio 2 met diverse hits. Ja, je hebt dit al in het nieuws gehoord. Hè? De gezochte vrouw achter de bomaanslag op de Oekraïense miljardair doodgeschoten in Kiev. Nou, ze werd al gezocht door Interpol, een netwerk dat politiekorpsen van 196 lidstaten aan elkaar verbindt. Nou, en als je eenmaal in die machine meedraait, dan heb je weinig kans dat je van de radar verdwijnt en ook blijft verdwijnen. Dan word je op een gegeven moment toch wel gepakt. Dus even kijken, het is inmiddels 10 minuten voor 1 geworden. Ik heb nog een aantal platen in dit eerste uur. Onder andere The Sweet en Papa Joe.

Ik draai regelmatig wel wat nummers uit 2025, 24, 26. Maar deze zijn toch vaak het lekkerste. Ik weet niet wat dat is. Het ligt toch lekkerder in het gehoor. Uit 1972 stamde deze. Goed, we gaan op voor het nieuws van 1 uur. Er zal wel ongetwijfeld weer heel veel gebeurd zijn. Hier in Nederland, maar over de hele wereld. Nou, ik laat jou gewoon achter met twee platen. Dus dat is helemaal niet zo'n ramp. Leuke platen. Allebei van Nederlandse bodem. Hanna May en Bluff. En ik ben niet meer bang. En welcome to Outcast Town. Een oude bottenschijf van hier bij Lou FM. Douwe Bob is daar verantwoordelijk voor. Tot zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Evaluatie.

0: Jong met het NOS-journaal. Regeringspartij VVD dient vandaag een wetsvoorstel in om religieuze symbolen bij boa's landelijk te verbieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om hoofddoeken, keppels of kruisjes. In de Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod bij boa's, maar het kwam er tot nu toe niet van. In sommige gemeenten mogen handhavers zichtbaar religieuze symbolen dragen, maar de VVD vindt dat boa's neutraliteit moeten uitstralen. Coalitiegenoot D66 ziet niets in zo'n verbod. Het CDA zegt nog geen definitief standpunt te hebben over het voorstel. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week. Ze was doodgeschoten. Bij de aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De Syrische hoofdstad Damascus zijn ontploffingen geweest in de buurt van het hotel van de Franse president Macron. Experts waren al bezig met voorbereidingen om de bommen te ontmantelen. Zeker 18 mensen raakten gewond, onder wie 4 politieagenten. Volgens het kantoor van president Macron was hij al onderweg naar een ontmoeting met president Chara. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd. En daarmee moeten de borden beter zijn afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden nu nog per provincie verschillen. Daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen altijd naar boven, net als in Nederland. Het weer. Zonnige periode met in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon, dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Gardens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: 105.5. Dit is Blue FM.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

niet zo heel vaak begin ik met een Duitsstalige plaat, maar hij is wel weer gezelliger. Marianne Rosenberg en Ich bin wie du. En daarvoor de bottenschijf van deze week Senna en Sven Versteeg en het nummer Vuurwerk. De bottenschijf van week 28 om helemaal compleet te zijn. Inmiddels 10 minuten over 1. We zijn aanbeland in het tweede deel van Middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Straks nog aandacht voor de Tour de France. Jerry is weer op pad gegaan om een interview op te nemen met, volgens mij zo even uit mijn hoofd, Gijs van den Brink. En dan hoor ik zo meteen of ik dat goed heb gedaan. Maar dat straks in het tweede deel van dit uur. We gaan eerst verder met muziek Left Side, Like a Locomotion.

Left Side Like a Locomotion. Ik hoorde overal geluidjes vandaan komen. Volgens mij zat het in het nummer, maar toe maar. Maakt niet uit. Twee mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen hebben in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf gekregen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald. Het gaat om Ruffieni M. uit Rotterdam en Glenn V. uit Noord-Schaarwoude. Zij hebben ook geschoten bij de berovingen. De overvallen vonden in 2020 en 2021 plaats in West-Friesland en Gelderland. In Berkhout viel daarbij een dodelijk slachtoffer. Bij de andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In totaal zijn er 13 slachtoffers gemaakt. Behalve de 2 mannen die levenslang hebben gekregen, moeten 2 andere verdachten lang de cel in. Dennis R. uit Opdam krijgt de straf van 24 jaar en 9 maanden. En Mark V. uit Opmeer verdwijnt 19 jaar en 9 maanden achter de tralies. De straffen vallen hoger uit dan de straffen die de rechtbank in 2024 had uitgesproken. Toen was de hoogste straf 29 jaar cel. Nou, dus niet voor niks gedaan, want het sadistische element dat tijdens deze overvallen er gewoon dik op drukte, heeft zwaar meegewogen. En ze hebben gelijk. Een scheidsrechter, Rafael Claus, die door Amerikaanse president Donald Trump als verdacht werd bestempeld, is geprezen door de FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina. Hij heeft zijn volledige vertrouwen in de Braziliaan uitgesproken. Trump bekritiseerde Claus nadat hij met Amerikaanse spits Valerin Balagun tegen Bosnië en Herzegovina een rode kaart had gegeven. De schorsing van Balagun werd dus teruggedraaid. Dan heb je er helemaal geen last meer van. Maar hij kan er nog steeds last van krijgen. Nou, daardoor kon hij maandag meespelen in de wedstrijd tegen België, die de VS met 1-4 verloor. Claus is een van de meest vooraanstaande professionele scheidsrechters ter wereld en een gewaardeerd lid van de scheidsrechterkorps op het WK. Zo zegt oud-scheidsrechter Collina in een verklaring. Ja, op een gegeven moment wordt het één grote farce dat WK daar, maar daar hebben we het net al over gehad. ZZ in Damascus. Geldt wel een beetje voor die wortel die op het Witte Huis zit. ZZ in Damascus. Ik heb genoeg van jou.

Blijft een waanzinnig mooie plaat, deze van U2 en Where the Streets Have No Name. Inmiddels 5 minuten voor 2:30. Zometeen dus Jerry Alon in gesprek met Gijs van den Brink. En dan gaat het over natuurlijk de Tour de France en het spel dat daar aan vast zit. Daar zometeen meer over. We gaan eens even kijken wat het nieuws verder nog te bieden heeft. Nou, die heeft nog heel wat te bieden hoor. Dat moet niet zo heel moeilijk zijn. Maar heel veel hebben we natuurlijk al behandeld. Maar ik ga toch nog even verder kijken. Nou, bijvoorbeeld deze. Het zuiden van Frankrijk woeden hevige natuurbranden die al duizenden hectares in de as hebben gelegd. Inwoners van tientallen dorpen zijn geëvacueerd en er zijn inmiddels 2 verdachten opgepakt voor brandstichting. En de Portugese autoriteiten die hebben de noodtoestand tot donderdag verlengd vanwege de aanhoudende hittegolf. De Franse politie heeft 2 mannen gearresteerd die ervan worden verdacht zondag bewust meerdere branden te hebben gesticht in het departement Hérault. Zo meldt het pakket van Béziers. De branden zijn inmiddels onder controle, maar hebben zeker 275 hectare verspreid en een huis in de as gelegd. Ja, diep triest natuurlijk wat daar gebeurt. Hier op het harde hebben we het natuurlijk ook meegemaakt dan vergeleken in het klein. Maar we weten natuurlijk wat een impact zo'n grote natuurbrand heeft. En ik hoop dat ze hem redelijk snel nog onder controle kunnen krijgen. Ja, en dan hoor je al die verhalen van vakantiegangers die er nog heen moeten. En ik begrijp dat je teleurgesteld bent dat je bijvoorbeeld niet kunt gaan of dat je ergens anders heen moet. Maar aan de andere kant, joh, bedenk je even wat de inwoners daar nu te handelen hebben. Daar zijn onze problemen dus echt helemaal niks over waard. Nee, dat vind ik. Nou, goed, dat vind ik. Hè. Ik bedoel, hoef jij natuurlijk niet te vinden. En Nederland die kondigt Defensie de investeringen aan tijdens de NAVO-top. Ik zou bijna vergeten dat die ook gaande is. Het gaat om amfibische transportschepen. Ook zo'n lekker struikelwoord, hè. Vervanging van radarvliegtuigen en meer productie en onderhoud van Amerikaanse raketten in Europa. Voor de aanschaf van de nieuwe transportschepen heeft Nederland 1 tot 2,5 miljoen. Euro gereserveerd, zo meldt het ministerie van Defensie. De schepen worden samen met het Verenigd Koninkrijk aangeschaft en zijn bedoeld om militaire materieel te ondersteunen bij operaties op zee en aan land. Nou, eerst hebben we heel erg bezuinigd op Defensie en nu moeten we echt geld erin gaan pompen. En terecht hoor, daar zeg ik helemaal niks over, maar als we dat nou een beetje gelijkwaardig verdeeld hadden over al die jaren, dan had dit nou niet zo'n enorm bedrag hoeven zijn. Maar goed, wat gebeurd is gebeurd, die deur is dicht en die moeten we ook niet meer openzetten. Dit is de Fifth Dimension, Aquarius, let the sunshine in your heart.

0: zei het net al, maar deze plaat heb ik ook al heel lang niet meer gehoord. Lekker dat het dan in één keer weer ergens vandaan komt. Dat je denkt, ja, die moeten we eens even naar voren halen. Ik zei het al, Jerry die had gisteravond een gesprek met Gijs van den Bring. En ik weet niet of je nog vorig jaar tijdens de tour kunt herinneren. Toen had Jerry ook altijd inspraak in de uitzending. Want dan sprak hij met Gijs van den Bring. En Gijs die eindigde altijd met een prachtig gedicht. Nou, dat gaat hij dit jaar ook weer doen. En Jerry zocht hem natuurlijk op. Had heel hard geoefend op de naam, zoals je zo meteen zelf ook zult horen. En die zal nooit meer vergeten dat Gijs van den Bring is. Het gaat dus over de tour die uiteraard van het weekend weer gestart is. Jerry en Alon dus in gesprek met Gijs van den Bring.
1: Op een zonnige maandagavond in de Elburgse vesting constateer dat de tour weer is begonnen. En net als vorig jaar gaan we de tour dit jaar weer beleven met niemand minder dan Gijs van den Bring. Ik heb dit jaar wekenlang op je naam geoefend, dat gaat niet meer mis. Gijs, welkom.
2: Dankjewel, Jerry. Goed geoefend.
1: Ja, dankjewel. We kennen natuurlijk vorig jaar nog jouw prachtige gedichten. Dat gaan we dit jaar ook weer doen. De tour is weer van start. Van start gegaan in... Nou, dat gaan we zo horen. Jouw gedicht waar de tour van start is gegaan. Ik ben heel erg nieuwsgierig naar je gedicht. Maar voordat we daarna gaan luisteren... Wat verwacht je van deze tour?
2: Ja, ik ben natuurlijk een klein beetje... Ik heb een klein beetje voorkennis... De afgelopen dagen hebben Pogacar en Vingegaard die hebben al elkaar wat uitgedaagd. En ik denk dat er weer een tour komt die op het scherpst van de snede wordt gestreden. Tussen deze twee mannen, waarbij er nu wel een gevaarlijke outsider is. Een jonge kerel van 19 jaar, Sijk Sas heet hij. En misschien... Wordt het spreekwoord wel van toepassing? Als twee honden vechten om een been, gaat die jonge vent er mee heen. Dat zou ik wel leuk vinden.
1: Ik had eigenlijk gehoopt dat je zou zeggen, daar gaat Arendsman er mee heen.
2: Ja, ik snap dat je dat zegt, want ik heb natuurlijk een voorspelling gedaan over Arendsman. Dat was vorig jaar, dat laatste gedicht. Ja. En ik heb Tijmen zien rijden, maar hij is niet in de vorm van vorig jaar. En hij heeft ook de Giro al in zijn benen zitten, dus... Ik denk dat het hem dit jaar voor Tijmen nog niet wordt.
1: Het is gewoon voor Tijmen is het jaar trainingsuren maken en ervaring opdoen. Zodat hij als hij de volgende keer wel in vorm is en goed te schemeren voor heeft. Dat hij gewoon echt een gooi kan doen, denk ik, wat jou betreft.
2: Ik ga er een beetje op rekenen dat hij nu ervaart hoe het is om en Giro en Tour te rijden. En dat hij wel een beetje last krijgt van die Giro die hij nu op heeft zitten. Ja. En hopelijk denkt hij dan na afloop van de Tour... Dat moet ik volgend jaar anders doen.
1: Gijs, we gaan ook dit jaar weer luisteren naar jouw prachtige gedicht. Ik zou zeggen, pak hem erbij. Beste luisteraar, normaal gesproken doen we dat op maandagochtend. Maar deze ene keer is het dus op dinsdag. In verband met de start van de tour. Ik geef camera en zendtijd aan Gijs van den Bring.
3: Tour Barça. In de tweede stad van Spanje... Waar normaal de voetbal rolt, hangen slingers, is veel franje en de renners gaan voor gold. 23 ploegen op de banen, in het mooie land van Catalanen, met pure kracht en hulp van wat bananen, strijden voor de eerste gele trui. Zondag is de start in Tarragona, op je bol... De Spaanse gele zonne. Kuitenbijters drie keer voor je kiezen. Menig één heeft heel wat te verliezen. Slimme renners pakken snel de biezen. Toppers hoor je hier niet over kniezen. Maandag gaan we 4000 omhoog. Niemand houdt zijn wielershirtje droog. Alle energie moet uit de kast... Het is de vraag wie doorknalt en wie past. Na geweld, gedraai en grof gedruis komt de Tour in Les Angles dan thuis.
1: Het is bijna misdadig om naar zo'n prachtig gedicht er weer in te vallen eigenlijk. Wat een mooi gedicht, Gijs.
2: Dankjewel. De kop is eraf en de kop is vaak het moeilijkst. het vervolg gaan we zien.
1: Ja, maar soms zit het venijn in de staart. Misschien dit jaar nog. Wat denk jij?
2: Ja, dat zou zomaar kunnen. Het blijft altijd spannend. En dat is ook juist mooi. Dat het voor een deel wel, maar ook voor een ander deel weer niet te voorspellen is. Bij voetbal zeggen we, de bal is rond. En bij wielrennen kun je zeggen, de wielen zijn rond.
1: Okay. En ik denk dat daarmee ook onze eerste bijdrage van deze week, van deze tour, ook helemaal
2: rond.
1: Rond. Zo is dat.
2: Ja, helemaal goed.
1: Beste luisteraar, dank u wel voor het luisteren. En graag tot volgende week. Misschien vanuit de Ellestad, misschien op een andere mooie plek in onze Elburgse vesting. Maar we gaan het zien. Gijs, voor nu heel erg bedankt.
2: Graag gedaan. Fijne avond.

Berlin en Like Flames. En daarvoor de Electric Light Orchestra, de kortweg ILO voor vrienden en When I Was a Boy. Dus even kijken naar het laatste nieuws, want we zijn alweer met het staartje van deze middagmatinee bezig. Nou, Goodwill en Amerikaans voetbal is afgebroken door Stank Trump's ranzige deal. Ook de man die volgens Amerikaanse president Donald Trump niets verkeerd had gedaan en daarom voor de 8e finale van het WK tegen België op last van het Witte Huis moest worden gerehabiliteerd, kon het tijd niet keren voor de Verenigde Staten. 3 schoten op het vijandelijk doel, 0 treffers, een wisselbeurt, een stevige commentaar na afloop in Amerikaanse media. Verder kwam de veelbesproken Amerikaanse spits Follerin Bolagun in de 8e finale niet. United States Men National Team moest het na de uitschakeling door de Belgen in eigen land flink ontgelden. Slechte karma noemde CNN de uitkomst van het duel. De Amerikaanse televisiezender sprak van een boemerang-effect na de veelbesproken interventie van Trump. Deze nederlaag zal door neutrale voetbalfans over de gehele wereld worden bestempeld als gerechtigheid, vervolgde CNN. De FIFA zal een zucht van verlichting slaken nu de 3 gastlanden zijn uitgeschakeld en er geen verzoeken van hogerhand meer zullen komen of vraagtekens worden gezet bij prestatie van de Amerikanen. Nou, Al Jazeera voorspelde dat de politieke inmenging in de zaak in de toekomst zal zorgen voor een scheuring onder Amerikaanse voetbalfans die de sport wel eens meer kwaad dan goed doen. Het valt allemaal te lezen op nos.nl, want we zijn er nog lang niet over uitgesproken. Ik heb nog een verzoekje, die ga ik nu draaien, want anders kom ik tijd tekort en dat zou jammer zijn. Dus Gerrit Jan Scheurs, die heeft hem aangevraagd. Gerrit Jan, geniet. Hij zei, de live uitvoering als kan van Golden Earring in The Devil Made Me Do It. Alles is mogelijk, Gerrit-Jan, dat weet je toch. Komt-ie aan.

live-versies zijn altijd goed, hè? Deze van Golden Earring, The Devil Made Me Do It, valt daar natuurlijk ook onder. Nou, Gerrit, Jan, ik hoop dat je genoten hebt. Ja, we hebben nog een aantal nieuwsfeiten te behandelen, zoals deze. Want met een nieuwe hittegolf op komst groeit de aandacht voor de gevolgen van extreme hitte voor onze gewassen. In Frankrijk is de schade al zichtbaar. De Nederlandse aardappelen, uien en tarwe lijken de warmte nog goed doorstaan, maar de toekomst is onzeker. Op dit moment zien wij aan de planten nog niet, zo zegt Wageningen University en research onderzoeker Robert van Loo. Er zit op veel plekken nog voldoende vocht in de bodem en veel gewassen hebben de hete dagen daardoor goed doorstaan. Toch beginnen sommige regio's de gevolgen van de droogte al te merken. Vooral in de Noordoostenpolder, de akkerbouwers, die hebben dan nog wel geen schade aan aardappels, uien en tarwe, maar in de Hoekse Waard bijvoorbeeld wordt al wel water gegeven aan de gewassen om het afnemende bodemvocht aan te vullen. Nou, één ding dat wel heel goed gaat, zijn natuurlijk al die druiven en zo, die mensen privé, maar ook voor de wijnoogst en zo. Dat gaat natuurlijk als een tierenlier met deze temperaturen. Nou, dat gezegd hebbende is het inmiddels 3 minuten voor 2 geworden. En zit het er alweer op wat betreft middagmatinee. Tony, natuurlijk bedankt voor de redactie, jij voor het luisteren en geniet zo meteen van Topdag met Gerrit J. Top. Moet goed komen volgens mij. Ik maak graag een nieuwe afspraak met je morgen, zelfde tijd, zelfde plek. Maak er een mooie dag van en we sluiten af met Real Thing en Can't Get by Without You. Ah.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren

0: waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij BOA's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. De verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

Goedemiddag, luisteraars. Het is dinsdag. Het is 7 juli 2026. Het is 12 minuten over 2. Het wordt vanmiddag enigszins bewolkt. Een graad of 24 en matige westen tot noordwestenwind. Kortom, een mooie dag voor een mooie dag. Een topdag. Met tophits van toen en van nu en van hier en van Ginder. En berichtjes uit huis en huis, de Stentor en eventuele andere media. We zijn de uitzending begonnen met de bottenschijf. Vuurwerk van Sven en Senna Versteeg. Gevolgd door Bette Midler's Beast of Burden. Wat zoveel wil zeggen als molenpaard. We gaan snel door met Tomorrow People van Ziggo Marley.

Back in My Life van Alice DJ. En het is tijd voor een nieuwtje. Op de Epeweg in het Harde vond maandagmiddag rond 4:15 een aanrijding plaats tussen een scooterrijder en een werkbusje. De bestuurder van het busje reed een oprit op en zag de naderende scooterrijder daarbij over het hoofd. De scooter kwam vanuit de richting het Harde en vanwege de werkzaamheden is het fietspad momenteel beschikbaar voor 2 rijrichtingen. Doordat de scooterrijder het busje niet meer kon ontwijken, was een botsing het gevolg. De scooterrijder en de bijenrijder, allebei droegen ze een helm, zijn in de ambulance gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Er was geen sprake van ernstig letsel en een bezoek aan het ziekenhuis was dan niet nodig. De schrik zat er echter flink in. Het werkbusje heeft door de klap flinke schade opgelopen aan de zijkant. Ook de scooter raakte flink beschadigd. Aldus de huis aan huis. Wat hebben we klaarstaan? Love You More. Van, ja. Raccoon.

Sugarlee Hooper en André van Duin. Het was aan de Costa del Sol. Ja, van de week ook met al die branden. Daarvoor hadden we Fantasy van Earth, Wind & Fire. En we moeten alweer heel snel door. Heel snel. Like a Rolling Stone. Bob Dylan.

de Guitarman van Brad. En daarmee is het 3:08 geworden. We hebben nog net even tijd voor het nummer Mr. Know-It-All van Ted Swims. En A Thing Called Love van Johnny Cash. En daarna gaan we eruit met een instrumentaaltje.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijdsein van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de partijkas van het Rassemblement National. Eerder mocht ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Dat is nu effectief 15 maanden. Dat betekent dat Le Pen in theorie volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar omdat ze van de rechter ook 1 jaar een enkelband moet dragen, kan ze nauwelijks campagne voeren. De vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou dat op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oud agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. 2 mannen die betrokken waren bij 7 gewelddadige overvallen in Noord-Holland en Gelderland hebben in hoger beroep levenslang gekregen. 2 anderen kregen bijna 25 en 20 jaar cel. Bij een overval in Berkhout vielen doden en bij 2 andere overvallen raakten mensen zwaar gewond. Volgens justitie gebruikten de mannen soms zoveel geweld dat het haast sadistisch genoemd kan worden. Bij de NAVO-top in Ankara heeft

0: Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk. En in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, een minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Door werkzaamheden is de linkerrijstrook dicht op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt 1 Nes doe je er daarom 10 minuten langer over. Dan nog de A50 richting Os. Je hebt 10 minuten vertragingstijd tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133. Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Rebel Rebel van David Bowie. Daarvoor hadden we Let's Stick Together van Bryan Ferry. En daarmee is het 11:03 geworden. Het tweede uur van toptijd alweer. We gaan snel door, want we zitten bomvol. We gaan op in het zuiden.

Soleil van Grégoire en daarvoor hadden we A Night Like This van Caro Emerald. We hebben een berichtje uit de Stentor. Er zijn nieuwe regels voor elektriciteit in de gemeente Elburg. Wie een nieuwe aansluiting wil, komt op de wachtlijst. Inwoners van de gemeente Elburg die een nieuwe elektriciteitsaansluiting willen en hebben, moeten rekening houden met nieuwe regels. Vanwege de drukte op het stroomnet komen nieuwe aanvragen sinds 1 juli op een wachtlijst terecht. Dat geldt bijvoorbeeld voor nieuwbouwwoningen of aanvragen voor een zwaardere aansluiting. In sommige gevallen kan voorrang worden aangevraagd bij netbeheerder Liander, bijvoorbeeld als een aansluiting maatschappelijk belangrijk is. Daarbij gelden landelijke regels van de autoriteit Consument en Markt. Elburg adviseert inwoners daarom om bij bouw- of verbouwplannen op tijd contact op te nemen met Liander. Zo kan bekeken worden wat mogelijk is en of een voorrangsaanvraag nodig is. Voor wie hier iets meer over wil weten, kijk even op de website van Liander. We gaan verder met Dolly Dots. Radio.

Barry White, die zong over The First, The Last, My Everything. En André Hazes zong over dezelfde, hè? Ze gelooft in mij. Denk ik. Een berichtje van de Veluwe Mediagroep. Zoiets, ja. De gemeente Elburg is het leefstijlprogramma ProMuzzle Plus gestart. Dit programma helpt inwoners van 65 jaar en ouder om sterker, fitter en zelfstandiger te blijven. Met een combinatie van krachttraining en gezonde voeding werken deelnemers op een verantwoorde manier aan hun gezondheid. Deelnemers trainen 2 keer per week onder begeleiding van een fysiotherapeut. Daarnaast geven diëtist persoonlijk advies over gezonde voeding, met speciale aandacht voor voldoende eiwitinname. Ah, er wordt een hoop Haagse bluff eten dus. Deze combinatie draagt bij aan het opbouwen van spierkracht, waardoor dagelijkse activiteiten zoals lopen, fietsen en traplopen gemakkelijker worden. ProMuscle Plus is wetenschappelijk onderbouwd en door het RIVM erkend als effectief leefstijlprogramma. Een bijzonder onderdeel van de Elburgse aanpak is de inzet van een leefstijlapotheker. Deze bekijkt samen met deelnemers het medicijngebruik en bespreekt eventuele aandachtspunten bij meer bewegen en gezonder eten. Ook na afloop van het programma blijft er aandacht voor een actieve leefstijl. De buurtsportcoach ondersteunt deelnemers bij het vinden van passende bewegingsactiviteiten in de gemeente. Zo werken de gemeente Elburg en lokale zorg- en beweegprofessionals samen aan een gezonde en een vitale oude dag. Nou, voor degene die het nog even na wil lezen, kijk even op de website van de Veluwe Randmeren Media Groep of de website van Lou Media bijvoorbeeld. We hebben verder nog een klein vraagje over de grote liefde. Questo piccolo grande amore van Claudio Baglioni, zoiets. So

Cheap Trick, I Want You to Want Me. Daarvoor hadden we Blondie met Tide is High. En over Blondie gesproken, Deborah Harry, de zangeres van de groep, die is vandaag jarig. Ja, jarig. Nee, niet overjarig, gewoon jarig. Laten we het daarop houden, ja? Vandaar dat ik hem even langs liet komen. We gaan snel door naar Fever Dream van Alex Warren. We hebben nog een kleine 9 minuten voordat we eruit gaan. Dus kan nog net even.

En met de gebraad de kip van de Zac Brown Band zijn we alweer aan het einde van het programma, bijna. Het is 3 minuten voor 4 geworden. We hebben nog 1,5 minuut te gaan. Hierna komt een uurtje muziekcarousel, dus de computer. En daarna van 5 tot 6 is Brigitte Hemming er weer vanuit het college. We luisteren nog even naar de Kassatjok van Dimitri Dorakainé, zoiets. Maak er nog een topdag van. Ja, tot de volgende week.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkel band kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeelt voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïnse zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28.

0: 20 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er en der al enige vertraging in onze regio op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Vanaf Bilthoven 7 kilometer file tot aan Eemnes is je vertraging 35 minuten. Dat komt door een ongeluk, er is één rijstrook dicht. Half uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Oss. Dat is de nasleep van een ongeluk bij Heteren. Vanaf knooppunt Grijzoord 8 kilometer file, maar de rijstroken zijn weer vrij daar. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg,

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: 105.5. Dit is Lou FM.
3: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In de verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen een man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer, wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon, vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon, 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 135 kilometer file op de teller in onze regio momenteel. Het rijdt langzaam op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Bij Huizen 10 kilometer file vanaf Bilthoven 3 kwartier vertraging. Dus de nasleep van een ongeluk. De weg is weer vrij. Bij Nijkerk op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle staat de kop van 20 kilometer file. Vanaf afrit Den Dolder rijdt het langzaam met 40 minuten vertraging. A50 Arnhem-Os, kwartier vertraging bij Ravenstein. Kwartiertje

0: extra heb je ook nodig op de N35 vanuit Almelo naar Zwolle bij afrit Berkum. Dan naar de N225 Renen-Oosterbeek bij de aansluiting met de A50. 5 kilometer file en een half uur vertraging. 20 minuten vertraging op de N301 Barneveld-Almere. File staat voor de aansluiting met de N704 en is 3 kilometer. En een kwartier vertraging op de N325 vanuit Arnhem naar Nijmegen bij Huissen. 3 kilometer langzaam rijden.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: 105.5. Dit is Blue FM.
6: Deze week op uw lokale radio, de Blue FM Botterschijf.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik-Ido-Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam over de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort, want bij knooppunt Muidenberg is een ongeluk gebeurd. De vertraging is een half uur, mede doordat de rechterrijstrook dicht is. Half uur vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Almere bij Huizen. Dat is de nasleep van een ongeluk, 12 kilometer file daar. 40 minuten vertraging op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle door 28 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit De Bilt en Nijkerk. 20 minuten tijdsverlies op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Kom je in 11 kilometer file tussen Renkum en knooppunt Ewijk. Dan de N224 Veenendaal-Arnhem bij de aansluiting met de A12 een kwartier vertraging. Kwartier vertraging op de N225 Renen-Oosterbeek bij de aansluiting met de A50. En een kwartier extra op de N301 Barneveld-Almere. Daar staat de file voor de aansluiting met de N704 en is 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het

0: sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Moet ik openen?
1: Ja, jij opent.
0: Dat had je al gevraagd, hè? Dat kon iedereen al horen. Ja, ja, laat ik eens openen. Welkom bij Ellen versus Rob. Daar zijn we weer. Vorige week even niet. Toen hadden we Egbert.
1: Oh, jij was er niet.
0: Nee, jij was er niet. Daar ga je zo alles over vertellen, toch? Over Malta.
1: Vorige week dinsdag zat ik al op Malta.
0: Ja, toen zat je al op Malta. Was leuk.
1: Dat heb je niet gedaan vorige week.
0: Ja, dinsdag. Met Egbert.
1: Oh, met Egbert?
0: Ja.
1: Was het leuk?
0: Ja, veel leuker. Ja, ja, okay. Echt veel leuker.
1: Goed,
0: dus.
1: Daarom vroeg ik al. Je al even gebeld. Denk nou, misschien dat je vandaag weer
0: ja. Een... Waar is Egbert als je hem nodig hebt? Maar ja, nou, nee.
1: Ik vond Egbert wel leuk ook.
0: Ik weet het niet. Heb je hem dat gevraagd?
1: Nee, ik heb niet gesproken.
0: Oké, okay, nou, ik neem aan dat hij... daar nog wel wat over vertelt. Anders dient hij een klacht in natuurlijk. Ach, okay, dat
1: ja,
0: kan ook.
1: Inderdaad. Ja, als voorzitter mag je een klacht in.
0: Ja, dat mag je doen.
1: Dat zie je. Hè? Gewoon rode kader worden door de voorzitter gewoon ingewerkt.
0: Ja, dan moet je wel Trump even hebben. Hè? Dan is die rode kaart weer klaar natuurlijk.
1: Ja, ik weet het niet.
0: Maar Amerika ligt eruit, hè?
1: Amerika ligt er ja, inderdaad uit, ja.
0: We zullen
1: het gezien vannacht dan?
0: Nee, ik heb vannacht niet meer gekeken. Ik heb het Nederlandse elftal wel 's nachts gekeken. Maar hebben we het daar nog over gehad? Nee, hè?
1: Heb ik dat gezien?
0: Ja, ik heb
1: die
0: echt 's nachts gekeken.
1: Nee, dat was onderweg volgens mij naar... waar was ik eigenlijk? Ik weet het niet meer.
0: Deed de captain niet af en toe wat vertellen?
1: Oh nee, want ik ben heel s'morgens vroeg ben ik Schiphol gegaan. Toen heb ik inderdaad de eerste half uur, eerste helft heb ik gezien. Was ja. En toen ging ik onderweg naar Schiphol. Toen was ik blij niet verder gekeken.
0: Het duurde ook heel lang.
1: Is dat zo?
0: Heel lang, ja. Dat okay, was
1: dus
0: zo.
1: Je hebt slecht geslapen.
0: Nou ja, niet. Maar goed, de party is over, hè? Uiteindelijk, het ging als een nachtkaars uit, zullen we maar zeggen. Ja,
1: nou, maar ja, ik moet zeggen, ik ben nu, ik volg nu België.
0: Oh, jij volgt België?
1: Ja, natuurlijk.
0: Moet je Frankrijk mooi. Niet volgen? Die hebben best een goede kans.
1: Nee, Frankrijk zeker niet.
0: En Marokko dan?
1: Nee, ook niet.
0: Kijk, als die nou winnen, dan hebben wij verloren van de nieuwe wereldkampioen. Dat is niet zo erg.
1: Ja, maar Marokko gaat niet winnen.
0: Oké, okay, nou we gaan
1: nee,
0: het zien.
1: Nee. Dat,
0: we
1: dat
0: gaan
1: gaat
0: het zien.
1: België gaat weer de kampioen worden. Okay. Die moet vrijdag volgens mij, ik weet niet wanneer ze moeten, tegen, hoe heet dat, waar moet ze ook tegen? Tegen Spanje.
0: Het is altijd
1: lastig. Maar ik hoorde gisteravond die wedstrijd Spanje, Portugal ook niet zoveel was.
0: Nee, ik geloof dat de Spanjaarden er ook niet helemaal in zitten, terwijl ze normaal wel heel goed zijn.
1: Ja.
0: Dus ja, zeg het maar.
1: Laat het
0: nou, voordat jij iets gaat doen,
1: nee,
0: ga
1: hoor,
0: ik als een gek
1: niks.
0: Even openen.
1: Ja, want je hebt het een week lang mooie muziek mogen draaien. Voor
0: ja, jij
1: geval.
0: Hebt een week lang onderwerpen kunnen verzamelen.
1: Ja, dat
0: is dat gelukt?
1: Nee, absoluut niet.
0: Nee, daar was ik alweer bang
1: absoluut
0: voor.
1: Niet.
0: Nou, dit vind ik echt een vakantieliedje. Dit is een Italiaans nummer. En dat heeft te maken, ik ben een tarotcursus aan het volgen. Zal ik zo wat over vertellen?
1: Tarot met die kater is dat.
0: Precies.
1: Kan je wazen?

0: Heerenveen en ben ik een week weg. Wat is er allemaal gebeurd hier in Elburg?
1: Nou, niks.
0: Niks?
1: Ja, wat er in Elburg gebeurd is, weet ik niet.
0: Dode bul dus.
1: Ik zit er niet zo in.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké, nou goed.
1: Zeg. Heb jij niks gehoord?
0: Nee, ik ook niet.
1: Oké. Okay.
0: Maar ik heb heerlijk op Malta gezeten een weekje. En het
1: ja,
0: was,
1: vertel eens wat over Malta.
0: Nou, was leuk.
1: Maar heb je wat van Malta gezien?
0: Ja, ja, ja. Het is, ik heb 30 jaar geleden ben ik Malta geweest.
1: Ja?
0: Voor het eerste, voor het laatste tijd. En toen had ik het gevoel van, nou, dat was echt het oude Malta. Een beetje oud-Engelsachtig gebeuren met allerlei Engelse busreden rond met chrome toestanden en al. Nu kom ik 30 jaar later. Nou, het is net Lorette de Mar.
1: Ja, ik vind dat
0: het
1: wel
0: is alleen
1: een
0: maar, weet dat.
1: Gedoe.
0: Restaurants, mensen. Hotels en toestanden. Nou, dat viel mee. Hotels. Wij zaten midden in Valletta, dus dat is op zich het oude gedeelte. Dus dat was wel een goede keuze voor mij. Maar als je op Slima of op die andere gezeten hebt, ja, dan zit je gewoon midden in. Dan had je net zo goed naar Spanje kunnen gaan.
1: Jij zegt dit, hè? Ik wil zo nog meer horen, hoor. Maar ik zit het perfecte plaatje te volgen. Als fotograaf is het toch altijd wel geinig. Ja. Die BN'ers die dan wat moeten doen. En die zitten in Vietnam. En daar ben ik geweest toen ik 30 was. Dus ruim 30 jaar geleden.
0: Ja.
1: En daar was toen nog helemaal niks. En ik weet ook nog... Ja, goh, ik ben blond. Mijn ex was 2 meter lang. En die ging hardlopen daar in die hitte. Dus wij waren eigenlijk de bezienswaardigheid in plaats van andersom. En zij waren nu in Hoi An. Dat is een schattig plaatsje met water ernaast. En lampionnetjes en bladibla. En ik keek erna. Ik kon me ook een brug herinneren die daar is. Oude houten brug. En werkelijk, joh. Ik denk, hoeveel mensen wil je in dat stadje hebben?
0: Ja.
1: En voor mij is gewoon dat ik denk, ik moet er allemaal niet meer naartoe.
0: Nee.
1: Is mij te druk.
0: Nou, dit, zo was niet. Maar waar wij zaten in het oude Valletta. Dus dat maakt niet zoveel uit. Dat zat toch destijds ook al volgebouwd. Maar als je dan naar de buitenkanten ging. En Malta is niet groter dan Texel, hè?
1: Nee.
0: Ik weet niet of je op Texel bent geweest.
1: Ja.
0: Nou, dat kan je haast heen en weer lopen. En er wonen 500.000 man.
1: Dat is wel bewoners, veel dus.
0: Hè? Bewoners van Maltesers. En Maltianen? Nee,
1: Malteser leeuwtjes.
0: Nee, Maltesers zijn
1: het. Ik weet het niet. Hè?
0: En als je dan naar het één ding wat... Nou, eigenlijk heel aardige mensen allemaal. Dus als je naar Malte wil gaan, dan moet je er zeker naartoe gaan. We zaten nu een beetje 30 graden. S'nachts ook 28 graden. Dus het zakte niet af. Maar ja, goed, hotels heb je toch airco's en dat soort dingen meer. Dus dat maakt niks uit. Maar wat er heel goed geregeld was... Ik zou eerst dan zeker een auto huren. En toen was ik, volgens mij de vorige keer ook al gezegd, toen was ik aan het boeken die auto. Toen moest ik oplossing €70 meer betalen, omdat ik ouder dan 65 was.
1: Oh ja, dat
0: was.
1: Vertelde je, ja.
0: Nou, dan jullie bekijken het allemaal. Dus ik heb taxi geredeld, taxi. En het was echt, een zit je op het terrasje. En dan pak je je app, tikken, tikken, tikken. En over 3 minuten word je opgehaald op het terrasje.
1: Nou ja,
0: dat is geweldig geregeld. Zo zijn we heel Malta omgegaan. En vooral als je naar het zuiden van Malta gaat, dan wordt het een heel stuk leuker. En of rustiger en alles soort dingen meer. En we zijn de Gozo een dagje geweest met de boot, met de snelboot. En dat was nog het oude Malta. Dus het is me prima bevallen.
1: Oké, ik heb nog een hamvraag. Ted, walraven. Ja, die woont op Malta. Die
0: leuk.
1: Zat in B&B vol liefde.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ja,
0: heb
1: Ted.
0: Heb ik niet bezocht.
1: Die heb je niet gevonden?
0: Nee, heb ik niet gevonden. Nee.
1: Oh, okay.
0: Ik heb wel mijn plekje gevonden waar ik... Nou, niet helemaal mijn plekje, maar het haventje... waar ik 30 jaar geleden geluceerd heb.
1: En daar was je nu... Trouwens, ik
0: en daar
1: heb
0: waren we nu een oude... Het enige oude vissers... Echt een oude vissersdorpje is dat in Malta.
1: Dat is wel leuk, hè?
0: Nee. Oh. Dat is ook allemaal volgebouwd.
1: Ik zie in de tussentijd trouwens dat Ted is vertrokken naar Madeira. Dus
0: okay, dan
1: dat
0: heeft
1: ook allemaal geen zin.
0: Madeira toe. Madeira vind ik veel leuker trouwens.
1: Ja?
0: Ja, ja. Het is echt... maar het is leuk om mee te maken. Prima, je bent er binnen 3 uur met mijn vliegtuig. Dat valt allemaal mee. Ik moet ook eerlijk zeggen.
1: Maar waar vandaan vloog je?
0: Schiphol.
1: Oké, okay, schipje.
0: En dat is het probleem altijd. Ik moet nou, toch even naar de muziek luisteren. Ga toch een paar organisaties lof aanbaten. We gaan gewoon, ga je zelf, vraag jezelf eens af. Ja, toch? Maan.

0: Daryl niemand je snapt.
1: Daryl niemand je snapt.
0: Daryl niemand je snapt.
2: Ja, dit was Maan uit het... Wat is het eigenlijk?
3: Je haalt me aan bij.
4: Universum, moet
2: best,
4: je dat
2: nee,
4: zeggen.
2: Beste zangers van 2017. Volgens mij was het niet een eigen liedje van haar. Maar goed, het maakt allemaal niet zo gek veel uit. Maar nog even over Malta. Dus ja, ik moet eerlijk zeggen... ik ga niet zo vaak op vakantie. Als ik op vakantie ga, dan huur ik meestal een boot in Engeland. Maar in dit geval was het anders. Maar ja, met wie ga je het doen? En ik ga toch even reclame maken. Want de vakantiediscount was perfect bij mij.
4: Heb je dat goed online geregeld. Gedaan? Of
2: ja, online.
4: In,
2: helemaal online.
4: Tegenwoordig gaan mensen ook gewoon weer naar een winkel. Hè,
2: ja, dat zou, maar die hebben we hier niet in Elburg.
4: Nee, nou ja, goed. Ze schijnen
2: en het ging
4: weer te
2: zo,
4: komen.
2: Ze zaten helemaal op een onbewaakt ogenblik op de bank. Ze zeiden, nou, we gaan naar Malta toe. En nou, allemaal perfect geregeld. Er werden op vliegveld afgehaald. En er werden ook met, per e-mail werden goed onder geïnformeerd en al zijn dingen. En een van de goedkoopste vliegtuigmaatschappijen, hoe heet het ook weer, EasyJet hebben gevlogen. Dat ging ook eigenlijk prima.
4: Nou, heerlijk.
2: Dus ik ben uiterst tevreden eigenlijk.
4: Oké, dus je gaat zo weer. Maar dan ga je naar
2: ja, ik
4: een ander
2: als,
4: eiland.
2: Als je wat voor werken nog lag vandaag voor mij, dan was het alweer kwijt. Maar dan ga ik weer naar een ander eiland toe.
4: Ja, welke zei je nou net welke leuke was? Madeira is leuker. Het is altijd een beetje, heb ik het gevoel dat dat voor oudere mensen is. Of is dat onzin?
2: Nou, dat gevoel had
4: niet
2: ik ook.
4: Dat ben ik zelf natuurlijk
2: dat
4: onderhand
2: gevoel
4: ook,
2: had ik voor Malta eigenlijk ook oudere mensen.
4: Ja.
2: Totdat ik een paar weken geleden bij de kapper zat. Mijn kapster, die zal wat zo weten. 1,22, die kapt me altijd. En ik had het over Malta. God, daar ben ik 2 jaar geleden geweest. God, dat is toch voor oudere mensen, Malta.
4: Ja,
2: nou,
4: voor
2: als je ziet wat voor jong grunt er allemaal. Allemaal 15, 16 jaar loopt er allemaal rond.
4: Okay, dus
2: meeste Engelsen
4: uit.
2: En Italianen lopen er echt rond. Nederlands kom je weinig tegen.
4: Oké, grappig, leuk.
2: Dus dat, viel me reuze mee eigenlijk.
4: Nou, heerlijk. Hartstikke
2: dus op
4: goed.
2: Naar volgende vakantie.
4: Ja.
2: Jij gaat deze week al volgens mij.
4: Nee, er zit even iets tussen. Oh. Daar zullen we het zo even over hebben. Oh. Daar gebeurt even iets wat niet... En dan gaan wij definitief de 17e.
2: Okay.
4: Naar de Dordogne.
2: De Dordogne, Spanje.
4: Ja. Frankrijk. Ja.
2: Oké, okay, nou is dat hartstikke mooi.
4: Dat is
2: dan.
4: Ook bloody hot. Dus dat... we gaan zien.
2: Ja, nou goed. Dat is het probleem met Malta uiteraard ook. Goed. Het is gewoon warm.
4: Ja.
2: En zelfs de Maltese zeggen van goh, het is warmer dan dat normaal altijd is. Daar hebben ze ook meer het hoog.
4: Nou, dat hele zuidelijke stuk hè, in Spanje met hoe heet het? Bosbranden, hitte, stress, weet ik het allemaal.
2: Het enige wat ik niet begrepen, het heeft me niemand me kunnen vertellen ook. En ik heb toen al die taxis gereden. Waar zijn nou al die mensen uit Afrika die via bootjes, ze zitten heel dicht bij Libië. Er zit veel meer licht in Libië dan Italië zelf. En ja, die zijn er gewoon niet.
4: Gaan die niet via Lampedusa?
2: Ja, maar dit is nog veel verder. Die moeten nog veel verder roeien. Malta ligt zowat tegen... Nou, niet tegen Libië aan. Maar goed, ik begrijp niet waar... Of die boten worden leggeschoten. Ik weet het niet. Mag niet zeggen natuurlijk.
4: Toch
2: maar nee,
4: niet.
2: Okay. Maar goed, er was ook met honden. Ik heb geen loslopende hond gezien.
4: Ja, dat heb ik net even opgezocht. Die worden een beetje geweerd uit de stad. Die zullen er wel zijn. Ja. Maar dit ging even heel snel.
2: Ik ben in alle landerijen van Malta geweest. Maar ik heb haast geen hond gezien.
4: Nou, het is vanwege de hoge bevolkingsdichtheid.
2: Ja.
4: En gebrek aan groene ruimtes. En het drukke verkeer.
2: Nou, dat kan ook kloppen, want ze rijden als gekken daar.
4: Ja, oké. Okay.
2: 1 kat heb ik gezien, een loslopende kat.
4: Ja.
2: Oh, dat is wel trouwens wel mooi. Ik heb de oudste tempel van de wereld gezien. 5000 jaar voor Christus.
4: Oké, okay, en hoe heet die?
2: Ja.
4: Oh, het heeft diepe indruk gemaakt.
2: Goed. Nou ja, goed, ja, ik ben zo'n cultuurbarbaar. Josefine vond het geweldig, mijn partner. Ja, als ik zo zit te kijken, dan moet ik een kleren in het lopen, ook in de zon en al soort dingen meer. Dus een paar hopen oude stenen. En dat 5000 jaar voor Christus, ja, het zal wel.
4: Nou, weet je, soms is iets, als het nog intact is, kan het heel erg mooi zijn. Ja, ja. En dat is, ik heb ook wel eens in Griekenland, weet je, door zo'n pilarenveld gelopen. Dat ik dacht, ja, ik kan me niet eens voorstellen hoe het eruit zag.
2: 5000 jaar voor Christus is niks meer intact, hoor.
4: Nee, nou ja, goed, nee, inderdaad.
2: Toch, dus dat is... Maar goed, wij zijn weer teruggekomen.
4: Ja, nou.
2: Jij mag muziek draaien. Of heb je nog wat andere nieuws?
4: Nou ja, ik wou even iets verdrietigs zeggen.
2: Oh, ook Farage.
4: Nee, dat komt nog. Okay. Ik reed vandaag op de snelweg terug uit Zwolle. En ik zat eerst naast een auto vol met kippen gepropt.
2: Okay.
4: Daar word je dus al niet blij van. En het zielige was dat het was open. Dus je kon ook alles zien. Normaal die wagens, die veetransporten zijn steeds dichter. Ja. Hè? Dan zie je zo'n dingetje draaien. Nou, en daarna kreeg ik echt de shock van mijn leven, zeg. Kom ik langs zo'n vrachtwagen stikvol varkens.
2: Varkens, ja.
4: En ze hadden die zijkanten open gedaan.
2: Om warmte te creëren, koelte te creëren.
4: Ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel leuk. Maar die dieren, dat wist ik niet. Ik heb het opgezocht. Ik zag dus een varken echt gewoon gillen en hijgen. En het blijkt dus dat varkens, die kunnen niet zweten. Zoals een paard dat kan. Een hond kan dat ook niet. Dus die raken totaal in de stress en totaal oververhit. En ik keek die varken echt in de ogen. Ja, ja. En ik had hem er zo uit willen sleuren.
2: Heb je de vrachtwagen niet stilgezet?
4: Nee, maar goed, weet je. Ik heb ter plekke mezelf beloofd. Ik hoef dat vlees allemaal niet meer. Ik ben er zo klaar mee. En nu hebben ze een verbod, heb ik gezien, met 35 graden. Nou, wij gillen allemaal al met 5 en oh, met een drankje. En dan zit ik op het terras. En dan denk ik, moet je eens kijken hoe die dieren het hebben.
2: Ja, goed.
4: Ik denk dat hier echt wat aan moet veranderen. Ik was er helemaal ziek van. Dus ik denk, ik ga er even wat over zeggen.
2: Goed zo.
4: Nou, wat gaan we dan draaien? Circle in the Center slaat nergens op, hè? Maar goed, we gaan toch doen.

0: Ik heb een heel verhaal over slippers, maar ik wil eigenlijk met wat anders beginnen.
1: Ja.
0: Als ik een speech voor iemand hou, dan meestal duik ik even in het geboortejaar. En dan ga ik kijken wat er op die dag gebeurde. Weet je, dus of het geboortedag, of het mooi weer was, of weet ik veel, dat er iets bijzonders gebeurde, of nou ja, enzovoort. En nu dacht ik ineens van, wie is er eigenlijk op 7 juli jarig? Gewoon BN'ers. Geen BN'ers van jou, BN'ers van mij. Nou, let op. Ringo Starr.
1: Okay.
0: Uit 1940. Leeft hij dan nog? Ja, hè? Dat kan, hè?
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Jeroen van Enkel, 1961. Ja. En striptekenaar Dick Bruinestein. Maar die is uit 1927. Dus volgens mij...
1: Die is dood.
0: Ja, dat wou ik net zeggen. Dat
1: die
0: kan haast niet.
1: Die heeft een boekje voor me gemaakt. Als
0: een wat?
2: Ja, een boekje.
0: Ah, van Nijntje.
1: Nijntje, nee, die had die maakte ook in de Telegraaf van die leuke schetsjes en alles. Die heeft een heel boekje, 24 pagina's, heeft die tekeningen gemaakt.
0: Nou, als je nou eens kijkt, hè, wat hij heeft gedaan met die Nijntje. Volgens mij is het leven net zo simpel als wat hij heeft gedaan. Het is toch briljant? Iedereen leest die boekjes.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ik had dat ook, Nijntje aan zee, geweldig. Ja. Nijntje gaat naar zee met een netje. Gebeurt allemaal niks. Het is allemaal fantastisch. Dus ja, ik vind dat briljant. Hoe eenvoudig kan het zijn? Nou goed.
1: Heb je over Nijntje en Popeye dan?
0: Nee, die is toch niet door Dick Bruinestein getekend?
1: Poppy de Sailorman.
0: Ja, met die spinazie.
1: Ik ben op het plaatsje geweest Popeye.
0: Waar is dat dan? In Engeland?
1: Nee, dat is ook in Malta. En er zijn de films opgenomen en alles van Popeye.
0: De tekenfilms.
1: Ja, echt een boot. Ja, nou, het is een film van Popeye de Sailorman.
0: Ja?
1: Ja. En dat hele, hoe heet dat? Dus is tegen de kust aangebouwd allemaal. Dat is één groot festijn geworden natuurlijk. Maar het verbaast me eigenlijk. We zijn toegegaan. En nou, leuk. 30 jaar geleden ook gezien. Was exact hetzelfde. Maar goed, bang je wel.
0: Er is niks veranderd.
1: José wou het ook graag zien.
0: Okay.
1: En toen zaten we daar een filmpje te kijken. Toen zei José tegen mij. Van, ja, eigenlijk raar is het eigenlijk. Want alle kinderen die hier rondlopen. Die weten echt niet wat Popeye is. Nou,
0: nee.
1: Komt ook wel een Popeye's. 40 jaar geleden? 50 jaar geleden? Ik weet het nog niet.
0: Ja, nou ja, ik ben 60. Ik ben ermee opgegroeid.
1: Ja, nou goed, ja.
0: Dus ja, zo werkt dat.
1: Ja, dus.
0: En dat is met meer dingen, hè. Wij hadden het weekend een van de kleinkinderen te logeren. En ik ben opgegroeid. Mijn opa en oma hielden van BZN.
1: Mm-hmm.
0: Met alle respect voor iedereen. Maar ik ben niet zo'n hele grote fan van BZN. Nee, ik heb een wat grauwer kantje.
1: Dat is netjes de kids.
0: Ja, nou ja, goed, dat. En ik dacht van hoe leuk is het als ik die kinderen een beetje, nou ja, wat ruigers bijbreng of zo, weet je?
1: Denk je dat dat gaat
0: dat
1: lukken?
0: Ze niet zo'n suffe oma hebben. Ik ga er zo wat over draaien trouwens. Maar nou ja, als ik dan dingen zeg, dat weten zij niet.
1: Nee, klopt.
0: De bankzitters. En toen riep ik nog heel enthousiast van, hoe heet het? Daar zat die gozer van The Voice in, weet je wel? Maar die zit daar helemaal niet in. Die zit in iets anders. En toen dacht ik van, maar weet jij dan niet wie Queen is? Weet je dan niet
1: nee,
0: wie
1: natuurlijk.
0: Dit?
1: Nou, nee, Queen is misschien nog wel een beetje.
0: Nou ja, misschien door Bohemian Rhapsody. Ja. Maar een heleboel van die bands, ja, ja nee, gewoon, dat weten ze gewoon niet.
1: Maar klopt,
0: ze
1: zijn
0: dus dat
1: je aan te kijken,
0: mee gaan geven.
1: Over?
0: Ja.
1: Nee, maar goed, dan kan je nagaan wat voor oudheid jij leeft. Ik heb altijd lekkere muziek die iedereen kent.
0: Ja, daar is niet iedereen het over eens. Vorige week zijn wij heel vaak gebeld door luisteraars. Die zeiden van wat zalig dat hij er niet
1: dat
0: is. Dan hoeven
1: is,
0: we
1: nou.
0: Eindelijk. En ik heb ook een tegenoffensief bedacht.
1: Oh ja, vertel.
0: Nou, ik heb je verteld dat er een concert was van The Cure. Dat was de headliner in Pinkpop.
1: Ja.
0: Dat heb ik eens even nagekeken. Ja, echt geweldig. En jij doet daar helemaal niks mee. Dat weet ik nu al. Dus als jij... ik zou bijna zeggen Hutsenfluts gaat draaien, maar ze heeft ook nog een naam, hè? Pommelien Thijs. Dan ga ik de Cure opzetten.
1: Nee, maar goed, ik ga eerst even rustig naar de overkant.
0: Oké, maar ik ga zo wel de Cure draaien, anders doe ik het dan nog een keer.
1: Dan ga ik
0: straks
1: Pommelien ook draaien.
0: Ja, precies. Dus dan wordt dat ongeveer... Dus dan kan je bedenken hoe vaak het moet in 2 uur. Misschien hoeft het dan wel niet. Doe ik het ook niet.

0: account.
1: Voordat jij met je hele mooie verhalen begint, nog even nog iets over de WK voetbal. Je weet dat, zeggen ze. Heeft ook toegegeven dat Donald Trump met de voorzitter van de FIFA heeft gebeld. Infantino, kan al niet uitspreken. Maar eigenlijk, iedereen klaagt nu over Trump. Maar die voorzitter van de FIFA, die is gewoon zo corrupt als ik weet niet hoe.
2: Maar ze zijn het allebei.
1: Nee, maar als ik burger, of weet het, president van Amerika zou ik hebben geweest in dezelfde situatie, had ik hem ook gebeld. Joh, vind je wel reëel dat die rode kaart et cetera is? Maar die Infantino, die heeft geflikt om die rode kaart uit eraf te halen.
2: Nou, het begint bij Trump. Gewoon, die kan niet tegen zijn verlies. Nou, dus dat is het eerste gezeik.
1: Dat is sowieso gegeven.
2: Ja, dus nou ja, weet je dat ik denk van hoe durf je te vragen? Waar slaat dit op? Dat had iemand anders eens moeten doen. En dat het dan ook nog gehonoreerd wordt.
1: Ja, daar gaat het uiteindelijk om. Die FIFA-voorzitter is gewoon buiten zijn boekje gegaan.
2: Ja, belachelijk.
1: Helemaal.
2: En nu?
1: Ja, weet ik
2: want
1: niet. Het is,
2: wisten ze toen al dat ze eruit lagen? Of zijn ze die wedstrijd daarna eruit geknikkerd?
1: Nee, ze zijn helemaal niet uit. Ze zijn af vannacht ze eruit gehaald.
2: Ja, dan worden ze ook gelijk gestraft. En toen heeft die met die rode kaart nog gespeeld.
1: En toen mocht hij niet meer spelen. En nee. Die is gisteren ingetrokken. Dus mocht hij vannacht spelen.
2: Nee, dit is toch belachelijk. Waar gaat dit dat over?
1: En nu gaat de discussie van, oké, die scheidsrechter, dan heb je uiteraard Amerika weer. Die scheidsrechter die hem de rode kaart gaf, die was niet helemaal goed misschien, et cetera, et cetera. Nou, dat slaat helemaal allemaal nergens. Een rode kaart is een rode kaart, simpel.
2: Ja, precies. Een rode kaart is wegwezen.
1: En het is ook heel jammer dat, of heel gelukkig dat Amerika met 1-4 verloren heeft van de rode duivels.
2: Ja. Ja?
1: Dus dat betreft,
2: jij gelooft in die rode duivels, hè?
1: Nou, ik vind het wel leuk. Je moet ergens. Ik ga er niet voor uit mijn bed uit. Maar nu, de volgende wedstrijden zijn redelijk op tijd, denk ik. Dan ga ik
2: niet
1: wel
2: om het een of ander, maar voor mij is die hele WK als een soort nachtkaars uitgegaan.
1: Ja, voor Nederland.
2: Ja.
1: Ja, oké, goed.
2: Ja, het is toch jammer.
1: Nou, ik heb dan de helft van die wedstrijd van waar Nederland tegen speelde, heb ik gezien. De Volkskrant niet geweldig spelen. En Nederland speelde gewoon niet goed. Kom op, hé.
2: Nee, ze hadden er wel 15 om de oren kunnen krijgen. Ja, dat ben ik ook met je eens. Maar goed, doe maar.
1: We hebben
2: nou, weet je, ik vertelde dat vorige week ook. Ik zat er net een beetje in. Ik denk, Somerville, zeg ik het dan goed, nooit van gehoord. Dus
1: nou,
2: ik dan ben, dan ga ik hem opzoeken. Ja. En dan denk ik, waar zou die vandaan komen? Ja. En ik heb gezien dat hij voor Feyenoord heeft gespeeld. Ik heb het al eerder verteld, maar dat vind ik toch redelijk miraculeus dat ik dat zo vertel. En ik zat er helemaal in.
1: Ja.
2: Ja. Okay, en toen was het klaar.
1: Ja, het was inderdaad klaar.
2: En een slapeloze nacht ook nog.
1: De voetbalfanaten zullen zeggen dat ik ongelijk. Maar vroeger hadden we een goed team. En tegenwoordig hebben we alleen maar. Ik wil niet zeggen knoeiers, maar niet zoveel. Er zitten een paar goeie bij, nieuwe bij. En de rest moeten gewoon met pensioen.
2: Ja, nou ja, goed. Weet je, ik had totaal geen enkele fiducie in dat hele stel, maar het is me toch nog meegevallen. Maar ik vind het gewoon jammer, want weet je, de hele sfeer is eruit. Ik moest er wel lachen, de volgende dag loop je dan bij de app. En overal lagen de tompoezen van half geld. De oranje tompoezen en de soezen en de weet ik het allemaal. Het was helemaal gebeurd.
1: Dat was wel een voordeel natuurlijk, ja.
2: Ja, precies. Dus
1: hey, wat vind je van die Farage? Heb je dat een beetje gevolgd? Die enge, ja, ik vind hem hij op zijn hoofd.
2: Hij gaat weg, hè?
1: Zijn hoofd vind ik al een niet echt.
2: Nou, dit is ook wel een dramafoto. Luister, nou,
1: zo ziet hij er altijd uit, hoor.
2: Hij kijkt. Ja, of zo'n wanhoopskop.
1: Hij is nog ineens opgemaakt. Nee, gewoon, maar goed, die is.
2: Ziet er niet echt uit of je er vertrouwen in kan. Hij kijkt alsof hij denkt, ik geef het op.
1: Ja, nou, dat geeft hij nooit op. Maar goed, het is natuurlijk. Dit is degene geweest die zorgde dat Engeland uit de EEG ging, hè?
2: Ja, oké.
1: En de Engeland is
2: heel veel Engelsen zijn het daar niet mee eens, hè?
1: Ja, nou, inmiddels, als je nieuws zou stemmen, denken dat Amerika weer graag, of Engeland weer graag in EEG wil. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar hij heeft een heleboel geld achterover gedrukt uit financiële giften. Dus heeft hij zich weer terug moeten trekken. Dus het blijft. En Le Pen is toch uiteindelijk ook weer vandaag veroordeeld, definitief. Die had ook een heleboel geld overgedrukt. Misbruiken van EU-gelden. Heb ze zelf nog niet gebruikt. Het is allemaal naar onder, hoe heet dat, collega's gaan alles dingen. Maar het is ook definitief gekozen dat ze eerst de komende 15 maanden niet meer verkies mag stellen.
2: Het zijn sterke schouders die de wilde ja, kunnen dragen.
1: Het gaat hartstikke goed. Wat had jij voor muziek staan? Of heb je iets leuks te vertellen?
2: Nee, ik ga even wat over de Cure vertellen. Dat vind ik wel even grappig.
1: Zal ik Pommelien inmiddels opzoeken?
2: Ja, dan moet jij Pommelien dan maar even. Dat is dan niet anders. Dan hebben we dat ook gehad. En ik had het al eerder verteld dat een van de absolute headliners tijdens Pinkpop 2026 was. En ik dacht, ja, het zal. Ik heb ze vroeger een keer gezien live. Volgens mij in Ahoy Rotterdam. Ik had een aantal LP's van ze. En ja, weet je, dit is gewoon een fantastische band. Ze zijn inmiddels 40 jaar verder. Maar het staat als een huis. Het is echt niet te filmen. Nou, de vorige keer heb ik A Forest gedraaid. Dat is echt mijn one and only favorite. Maar Love Song vind ik ook een heel mooi nummer. Dus bij deze, The Cure. En dan moet ik dan maar weer verwerken dat Pommelien hierna komt. Dus ik ga even koffie drinken. Tot zo.

0: Het is eigenlijk een liedje voor mijn paard.
1: Nou, dit is gewoon een lekkere muziek is dit.
0: Nou ja, zeg. Het is dus niet afdoende. Dan ga ik nog iets heftiger zoeken.
1: Nee, waarom niet afdoende?
0: Een soort AC/DC gaan we hierna dan opzetten.
1: We gaan het meemaken.
0: Nou, even nog over mijn auto.
1: Wat is er met jouw auto?
0: Ik heb ontzettend veel verteld over mijn Fiat. En ik heb nu een Hyundai.
1: Nou, die gaat toch hartstikke goed?
0: Ja, die gaat hartstikke goed. Maar die heeft een complete computer aan boord. Wat ik best heftig vind.
1: Heeft elke auto tegenwoordig.
0: Ja, maar eigenlijk heb ik het ook liever niet. Want ik denk ook elke keer, het kan ook allemaal weer kapot. Maar goed, doe maar. En nou, zij de computer. Ten eerste zit hij steeds te zeuren dat die auto een beurt moet. Nou, dat heb ik afgesproken. Maar dat heb ik natuurlijk niet met hem kort gesloten. Dus hij blijft maar zeuren. En het tweede waar hij over zeurt is dat de bandenspanning niet oké is. Dus nou ja, goed. Wij naar de benzinepomp pompen met dat ding. Maar daarna komt het gedonder dat je dus die computer moet resetten. Ik heb wel 35 filmpjes gekeken. En de knoppen die zij aangeven zitten er niet op. Nou, allemaal waardeloos. Dus ik rijd nu de hele tijd rond met dat die bandenspanning niet goed is. En ik ga ervan uit dat het wel goed is, want ik heb het gevuld.
1: Heb je zelf gevuld? Laat je het de garage in doen?
0: Ja, dan moet ik helemaal Zwolle rijden. Dit kan gewoon om de hoek.
1: Ah, okay.
0: Maar goed, toen dacht ik, daar gaan we weer. Ik ga toch eens even kijken. Onbetrouwbare auto's. Ik vind dat toch wel interessant. En dan gaat het om complexe elektronica. En nou, het schijnt dus dat de Land Rover, de Citroën, de Peugeot en de Opel, die scoren dus echt onderaan of het hoogst, zeg het maar. Die Fiat van mij doet helemaal niet mee. Terwijl ik daar zoveel gedonder van mee heb gehad. Dus het is toch ongelooflijk? Heb jij een Peugeot of een Opel of een Citroën?
1: Toyota.
0: Nee, die komt er ook vrij goed uit,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, die komt hartstikke goed uit.
0: Oké. Okay. Nou goed, ik roep het even voor iedereen die nog van zijn auto af wil. Maar ik was niet de enige, hè? Want Ivanhoe had dat dus ook. Die moest ook iets resetten.
1: Die had ook een Peugeot?
0: Computer. Nee, een Volvo.
1: Ja, maar elke auto heeft dat gewoon.
0: Ja, maar dat is gewoon niet te doen.
1: Nee, dat moet je ook niet zelf doen. Daarvoor hebben ze zo moeilijk gemaakt. Daar heb je garage voor. Dat is gewoon slim.
0: Ja.
1: Ja, ticket tellen.
0: Ticket tellen, ja.
1: En ze kopieermachine ook. Die per kopie betalen. Nou, dat is mijn garage ook.
0: Dan kom ik binnen en dan gaan ze gelijk zeuren. Ja, nee, dat moesten we helemaal resetten. En dan denk ik, ja,
1: dat
0: hallo.
1: Hebben ze binnen een seconde gedaan.
0: Oké, dus dat kost niet veel.
1: Nee, maar goed, je moet wel even weten. Maar die fabrikanten... Volgens mij doen die fabrikanten het expres om te zorgen dat jij met je autootje naar de garage toe gaat.
0: Nee, maar ik moest toch naar de garage. Want na een jaar moet dat ding een beurt hebben.
1: Is dat zo?
0: Ja, of zoveel kilometer of na een jaar.
1: Is het hybrid of gewoon benzine alleen?
0: Benzine.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Nee, maar goed, dan moet je wel even... En dat vond ik wel goed, hè? Want ik had hiervoor niet een Beun de Haas, maar wel een soort haas, zullen we maar zeggen.
1: Ja.
0: En nou ja, dan ging die auto daar naartoe en dan dacht ik, ja, het zal mij benieuwen. En dan echt €1300, €1400, €1500. Nou weet ik natuurlijk de verrassingen bij deze ook niet. Maar ze doen keurig een voording. Dit doen we en dat doen we en dat doen we. Dat kost allemaal dat.
1: Ben je wel duurder over het algemeen, maar goed.
0: Jawel, maar goed, als de remblokken, dat kunnen ze natuurlijk pas daar zien. Maar dat vond ik wel netjes. Dus ik ga nu naar een officiële dealer. Ik weet niet of ik het volhoud, maar voorlopig
1: geweldig, toch?
0: Gaan we het zien.
1: Ik viel me trouwens wel mee dat mijn auto nog in de parkeergarage stond na een week.
0: Ik was die eruit dan?
1: Een weekje hoe heet dat, parkeren op Schiphol. Dan ben je een vakantiearmer, hè?
0: Ja, weet je dat ze dat in Rotterdam heel leuk doen? In Rotterdam kan je bij een hotel parkeren. Ja, daar doen ze nou. En dan krijg je halverwege de vakantie een appje van dat hotel of degene die het regelen, dat je auto het ontzettend naar zijn zin heeft, maar dat hij je wel mist. Dus dat hij het leuk vindt.
1: Maar dan heb je nog geen slapen dan.
0: Ja, nee, dat kan je bij de. Doen ze echt.
1: Dan kon je bij zo'n valk ook door Schiphol. Ja. Dan mag je slapen en dan mag je maximaal 14 dagen staan.
0: Ja, nou bij ons stond hij er dan een week. Maar we kregen, dit is de auto. Ik wil even wat zeggen. Ik word hier heel goed verzorgd. Maar ik mis jullie wel. Dat is toch grappig.
1: Nou, deze keer had ik hem, want ik op Schiphol vind krankzinnige bedragen. Toen ben ik uiteindelijk ook via die vakantiediscounten terechtgekomen bij Q-Park Spaan ziekenhuis in Hoofddorp.
0: Okay.
1: Dan zet je gewoon je auto neer. Er zit een snel bus met een kwartiertje ben je op Schiphol. En perfect. In een gesloten garage en alle soort dingen meer. Ik betaalde die hele week 80 euro.
0: Oké. Nou, ja, het is natuurlijk wel een hoop geld, maar ja, je moet ook wat.
1: Ja, in eerste instantie liep ik te mopperen ook, want terug moest ik de bus zoeken en alle soort dingen meer. Maar goed, uiteindelijk denk ik, ja, nou ja, goed, degene die het moest tegen José liep ik te mopperen, doe die nooit meer, moet die bus in. Nou ja, goed, maar uiteindelijk, het is perfect gegaan eigenlijk. En mijn auto stond er nog, en er stonden alle vier banden stonden er onder. Hij startte nog, nou, wat wil ik dan nog meer?
0: Er gebeurt wel eens wat met die auto's, hè? Op zo'n,
1: ja, klopt, ja.
0: Ja, weggehaald worden, leeggeroofd worden, de ruiten ingetikt worden.
1: Ja, dat ligt aan welke parkeerwelke hier. Dit is gewoon beveiligd allemaal. Q-Park is altijd een hele goede parkeergebeuren.
0: Ja, maar ook de hoofdprijs. Q-Park kan er echt wat van.
1: Ja, ik weet niet. Voor een hele week een 80 euro mijn auto kan neerzetten. Prima. Onder een dak en alles. Schiphol kan je trouwens niet meer onder dak parkeren. Sta je gewoon buiten ergens.
0: Ja.
1: Dan kunnen die auto's er goed tegen. Dat is niet zo'n probleem. Maar goed, hey, even tussendoor, want dan ben ik toch eventjes. Ken je die knaap? Rob Kemps?
0: Ja, weet je waar ik aan zat te denken?
1: Nou?
0: Ik was nooit een waanzinnig fan van de reclames van de Jumbo. Mm-hmm. Maar sinds Rob Kemps het doet, zou ik gewoon terug verlangen naar Frank Lammers. Ik zweer het je.
1: Oké, maar van links naar rechts, dat liedje ken je toch wel?
0: Ja, en daarna
1: van
0: zingen ze naar huis.
1: Van links naar rechts. Dat levert hem een miljoen op, ruim boven de miljoen.
0: Oh, dus die kan ook gewoon op Malta gaan zitten.
1: En hij heeft nooit gezongen.
0: Hoezo heeft hij niet gezongen?
1: Hij werd gezongen, gegeven ook op het plaatje en alles.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar ja, weet je, als je dit verzint, ben je briljant. Daar kan je niks van zeggen.
1: Ja, ik weet niet of hij het verzonnen heeft, maar goed.
0: Ik wil niet veel zeggen, maar je zag dus al die oranje fans door die straten. Het was
1: geweldig,
0: één oranje zee van links naar rechts. En dan denk ik, ja, als je dat neerzet, doe je het wel goed.
1: Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad zo.
0: Daarom.
1: We gaan even luisteren naar je vriendin. Is dat een goed idee?
0: Ga ik even koffie drinken, dat weet je. Ik

0: uitgezet. Gewoon uitgezet.
1: 7 november.
0: Dit is het eerste.
1: Steeds op in Nederland.
0: Dit is het eerste en tegelijkertijd laatste nummer van
1: Voor dit eerste
0: Thijs.
1: Nummer, ja, dat klopt. Ja.
0: Laatste nummer ook. Hey,
1: stel nog voor, even voetbal, dan mag jij verder gaan. Ronald Koeman die stapt op, of is opgestapt in het Nederlands team.
0: Ja.
1: En stel nog voor, als jij een goede coach zou wezen en jij wordt gevraagd, zou je dan bondscoach willen worden van het Nederlands team?
0: Dat weet ik niet. Maar goed, ja, nee, ja, dat weet ik niet. Als ik Cruijff was wel, maar dat
1: ook?
0: Ben ik niet.
1: Waarom wel als je Cruijff was?
0: Omdat elk nadeel zijn voordeel heeft.
1: Als Serine Wichtman.
0: Ik ben Cruijff niet, dus dan hoef ik het ook niet te doen.
1: Serine Wichtman zou een verrassende keuze wezen, maar die gaat het ook niet doen.
0: Nee, die heeft groot
1: dan
0: gelijk.
1: Dan moet je wel een team hebben.
0: Moet je eigenlijk ten alle tijde een mannelijke coach hebben voor een vrouwenteam en of andersom?
1: Nee,
0: of maakt dat niet uit?
1: WK zag toch ook vrouwelijke scheidsrechters rondlopen?
0: Ja, maar vrouwelijke bondscoach hebben we nog nooit gehad. Net zoals geen president. Maar
1: nee, klopt.
0: Toch?
1: Klopt. Ja, klopt. Vind dat zo. Want je mag met de muziek aan. We zijn al eens.
0: Nee, maar ik heb een heel lang intro. 40 seconden.
1: 40 seconden.
0: En als je een beetje professioneel radio doet, dan zet je al zacht die intro er aan als het dan aan de beurt is.
1: Ik hoorde helemaal niks.
0: Jawel.
1: Nou, ik hoor nog steeds niks. Ik weet niet, ik hoor die intro niet hoor.
0: Riders on the Storm begint met een hoop storm. En dan komt het langzaam door.
1: Maar dan moet hij wel te horen zijn.
0: Dan kan hij nog harder zetten.
1: Jawel, want je hoort hem anders niet. Nu hoor ik hem.
0: Ja. Misschien moet je even naar beterhoren.nl.
1: Nee. Ik ben wel op een bepaalde leeftijd, maar we zijn er over een minuut of 5, 6 weer. Een prettige paar 5 minuutjes.
0: Tot zometeen.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Bergingswerkzaamheden bij knooppunt Grijzoord. De rechter rijstrook is daar nog dicht. Vertraging 10 minuten. 20 minuten extra op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. Langzaam rijden tussen Bilthoven en Huizen. En een kwartier vertraging op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. 5 kilometer file bij Harderwijk Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: Ellen versus Rob. Jaargang 2, editie nog wat.
1: Naomi, hoeveelste aflevering
0: ja,
1: is dit?
0: Nou ja, die luistert hoor. Nee,
1: die weet dat.
0: Die zit op de camping, hè, dus dat weten we.
1: Nee, ik zal zometeen wel even in onze app terugkijken. Dan weten we het ongeveer. Okay. Ik weet het niet precies, maar Naomi weet het precies.
0: Nou goed.
1: Kun je alles hebben. Hè?
0: Je hebt vast wel meer nieuws.
1: Nou, ik had even iets te vertellen over mijn hond. Mijn hond, die eet... Nou ja, die eet eigenlijk alles kapot. Maar... Met name dingen waar eten aan zit. Dus als wij iets überhaupt laten slingeren. Iets van eten, iets van weet ik veel wat.
0: Is het gebeurd.
1: Is het gebeurd. Gaat gewoon als een gek over het, hoe heet het, het aanrecht heen. Maar ze
0: gaat
1: eet...
0: op het aanrecht.
1: Ja, ja, ja. Nee, maar dan, ze verraadt zichzelf ook altijd. Zij doet dingen en dan denk je van nou weet je, dat komt wel goed. Je draait je om of ze flikkert een bak op de grond. Ja. Of ze verraadt zich ook altijd. Het gaat altijd mis. En nou, verder heeft zij denk ik 3500 pollepels weggewerkt. Het is een wonder
0: ja,
1: dat zij nog
0: zo?
1: Niet bij de dierenarts zijn beland. Ja, daar zit dan eten aan. Maar wat zij van jongs af aan heeft gedaan is mijn slippers kapot bijten. En ik denk, dan overdrijf ik niet, zeker 8 paar slippers. En elke keer gewoon weer. Je trekt die dingen even uit en klaar is het. Nou goed, nu dacht ik, ze is inmiddels 7, dus die hype hebben we gehad. En ik had een paar slippers en ik zweer het je, in plaats van nu die tenen door te knagen,
0: ja.
1: Had ze gewoon de hele achterkant eraf gevroten. Dus als jij loopt...
0: Zijn er kunststofslippers of van
1: ja,
0: de kurk
1: ze
0: of zo?
1: Ja, ze tuft het ook weer uit. Dat is
0: nou,
1: dan
0: dat
1: wel weer fijn.
0: Gelukkig.
1: Ja, dus we hoeven het niet door de dierenarts eruit te laten halen. Maar ik denk, zal ze even kijken. Honden kauwen vaak op slippers, omdat ze naar... de eigenaar ruiken.
0: Ja,
1: wat een gevoel
0: klopt, ja.
1: van veiligheid geeft. Maar het kan ook zijn dat het verveling is of stress. Nou, dan zeggen ze, zorg dat je die dingen direct opbergt enzovoort. Ja, dat heb ik inmiddels ook bedacht. En dan zat ik in de auto vandaag, want ik denk, nou ja, ik ga dit vertellen. Nou, hoe boeiend is het? En ik luisterde volgens mij naar Radio 2. En daar ging het over boetes die in het buitenland echt behoorlijk op kunnen lopen.
0: Ja.
1: Ook over drones die ze boven de snelwegen hebben. En dan kunnen ze dus ook zien dat je stiekem zit te bellen enzovoort. Maar, en nou komt het, in landen zoals Spanje en Frankrijk mag je niet autorijden met slippers. Dat is expliciet bij de wet verboden. En ik kan me ook wel wat bij voorstellen, want ja, je glibbert natuurlijk van die pedalen af. Je kan een bon krijgen van respectievelijk 80 tot 200 euro. En nou ja, in andere
0: maar wat
1: landen...
0: Wat is het verschil tussen 80 en 200?
1: Ja, dat weet ik niet. Misschien als je hele goedkope slippers hebt... dat je dan misschien 80 moet betalen.
0: Ja, oké, duidelijk. Ja.
1: En als je bijvoorbeeld Versace slippers hebt... dat je dan 200 moet betalen. Ik weet het niet, geen idee. Dit is het bedrag. Nou ja, en volgens in Spanje ben je volgens de verkeerswet verplicht om schoenen te dragen die de volledige voet omsluiten en de pedalen adequaat bedienen. Slippers en blote voeten zijn hierdoor verboden en kunnen je een boete opleveren. Nou ja, bladibladibla. En in Frankrijk hebben ze dan ook nog zo'n ding. En er zat ook nog iets in dat ik denk, jemig. Dat het wel handig is dat je je shirt aanhoudt en niet in je blote toges in die auto gaat zitten.
0: Want?
1: Ja, dat willen ze dus ook niet. Dus in bepaalde landen krijg je dan ook een bon.
0: Toen ik trouwens Malte toch wel in Frans Lima zo. En Sint Julius, dat is echt het uitgangsgebeuren daar. Dan mag je niet over de boulevard in badkleding lopen.
1: Dat vind ik ook terecht. Ja, weet je, kijk, als je een ontzettend lekker wijf is het misschien wel aardig. Maar
0: nou,
1: de meeste mensen...
0: Gigantische mooie wijven. Maar nee, ze mogen gewoon niet in... ook niet in bikini. Je mag niet, dat moet gewoon een...
1: Maar ik zou het ook niet in mijn hoofd halen om in mijn bikini op het terras te gaan zitten.
0: We zijn in de Jacobskathedraal geweest en daar mag je dan wel met bandjes mee. Je mag een pakettenbandje mag je hebben. Dan krijg je een keurig jasje van de dominee of de priester of weet ik wat allemaal.
1: Het heeft toch ook met respect te maken?
0: Ja,
1: zo hoort dat toch ook? Nou ja, goed, door die hond kwam ik op die slippers. En... Nou ja, goed. Je kunt ook... in Nederland en België is het dan niet verboden, hè, die slippers. Maar stel dat je de controle over de pedalen verliest en je krijgt een aanrijding, dan kun je absoluut aansprakelijk worden gesteld voor onveilig rijgedrag. Dus mijn hond bespaart mij voor dit alles door mijn slippers op te eten.
0: Ja, heel verstandig.
1: Nou,
0: dat is,
1: hoe leuk is dat?
0: Ik heb een nieuw liedje van Roxane Hazes. Het heet Echo zonder naam. Ik weet niet wat het is.
1: Nee, ik heb hem gehoord. Dat is best wel redelijk, geloof ik.
0: Ik waag het erop.
1: Ja, doe maar.

alsof ik nooit bestond. Ik word vergeten, maar mijn naam komt uit jouw mond. Jij vangt de stukken

0: Nou, ik weet niet wat ik ervan moet zeggen van dit. Dit is niet mijn muziek in ieder geval. Nee.
1: Ze was derde. Voor mij had ze wel mogen winnen eigenlijk.
0: Oké, okay, zaterdag bedoel je.
1: Ja.
0: Nou ja, goed, het zij zo. Wat heb je nog meer van nieuws? Of zal ik wat?
1: Nou, ik heb wat. Oekraïense vluchtelingen in Horen, die moeten verhuizen. En dan moeten ze hun huisdieren wegdoen.
0: Is
1: iemand,
0: dat zo?
1: Ja, en het bos die sprak me erop aan. Die weet dat ik hier zit. En die zei van, vertel daar eens wat over. 8 Oekraïense gezinnen moeten binnenkort afstand doen van hun huisdieren vanwege een verhuizing naar een nieuwe opvanglocatie in Horen. En ja, de gezinnen wonen nu met hun honden en katten in flats in de gemeente. Maar die worden gesloopt. En ze verhuizen naar een leegstaand deel van het gemeentehuis in Horen. En daar zijn huisdieren niet toegestaan.
0: Ja,
1: ik vind dat echt
0: niet te filmen.
1: Ja, ik vind dat echt gewoon. En dan zeggen ze, ja, ze waren nooit toegestaan. Maar dan denk ik, en waar gaan die dieren dan naartoe?
0: Ja, daarom.
1: Hoe dan?
0: Ja.
1: Gaan ze dan naar het asiel? Daar hebben ze ook geen ruimte. En die mensen hebben die dieren meegenomen uit Oekraïne. Een van die meisjes hoor ik zeggen, hij is een volwaardig lid van ons gezin. Ik heb hier gewoon zoveel pijn van. Ik weet niet wat we moeten doen. Dat snap ik.
0: Ja, maar dat is niet in deze regio horen.
1: Nou ja, goed, weet je, het is in Nederland.
0: Nee, begrijp ik maar. Ja, wie gaat
1: 16-jarig er? Meisje. Die heeft dus al meegemaakt dat ze uit haar land moest vluchten. En ik hoop dan dat ze hier goed terechtgekomen is. En dan heeft ze een kat waar ze zielsgelukkig mee is. En die moet ze dan wegdoen.
0: Kan me niet goed.
1: Als je dit verzint, hè, heb je dan geen hart of zo?
0: Ja. Nou, ik denk dat het opgelost gaat worden. Ik kan me haast niet voorstellen.
1: Nou, dat hoop ik in vredesnaam. Maar ik dacht, ik ga het wel even zeggen.
0: Ja.
1: Dus.
0: Ik word helemaal serieus. Hoe heet dat?
1: Verdrietig van.
0: Verdrietig van, ja.
1: Ja. Nou, dus dat. Ik denk dat ik even gewoon een liedje ga draaien.
0: Ja.
1: Dit is ook weer zo'n nummer uit mijn. Ken jij de Nits?
0: Ja.
1: Nou, als je de Cure trekt, dan trek je de Nits ook.
0: Nou, we gaan het al van.
1: De Cure komt uit Engeland en de Nits uit Nederland. Dat is het verschil.
0: We gaan het meemaken.
1: Neskio, ken je dat nummer niet?
0: Nee, weet ik niet. Ik merk vanzelf al. Ik ken alle liedjes een beetje. Want het is wel oude lullen muziek geweest.
1: Nou, leuk eens even kijken. 1983, dat is geen oude lullen muziek.
0: Dat is oude lullen muziek.
1: Ah, nee joh, dat is gewoon echt
0: 57 jaar geleden.
1: Nee, dit is gewoon, staat als een huis. Neskio.

0: Heb je hem nog?
1: Wat?
0: John Nouwen.
1: Oh ja, nee, die is een
0: Boer van de Weg.
1: Ja, van Boer ja, inderdaad. Ja. Die is overleden.
0: Ja, we hebben het altijd over Boer. Ja, maar bizar is dat, hè?
1: Ja, ja.
0: Ik kan me herinneren, hij had wel erg veel kippen op een kleine ruimte. Nou goed, hij heeft brand gehad in die kippenstal. Verschrikkelijk. 50.000 kippen omgekomen. Wil je het ook niet weten, dit, hè? Maar goed, hij was eigenlijk nog vrij jong. 39 jaar.
1: Ja.
0: En nou ja, hij heeft gewoon een dodelijk ongeluk gehad.
1: Ja, dat kan gebeuren, hè?
0: Nou ja, weet je, dat Boer zoekt vrouw. Er komt natuurlijk na zoveel jaar gebeurt er van alles. Hè? Relaties die stand hebben gehouden. Nieuwe relaties. Er zijn al een heleboel kinderen geboren. Maar er gaan dus ook mensen dood.
1: Ja, maar dat is normaal. Hè? Dat is nou leven. Ja,
0: ik denk dat dat nooit zo duidelijk is
1: Kijk,
0: geworden.
1: Kijk, ik word 105. Maar goed, dat is een ander verhaal.
0: Ja, nou, over overlijden. Ik weet niet of je dat gelezen hebt. Twee 15-jarige jongens die zondagochtend zijn verongelukt in het Noord-Brabantse Maashorst. Die reden zonder toestemming in een auto van een familielid. En ja, die zijn verongelukt.
1: Ik heb het gezien op mijn mobiele telefoon, ja, inderdaad.
0: Toen jij die leeftijd had, heb jij ooit bedacht dat je een auto ging jatten en een stuk mee ging rijden?
1: Nee, nou, bedenken misschien wel, maar ik zou het nooit durven op die leeftijd. Tegenwoordig maakt er allemaal geen ene fluit uit, hè?
0: Nee, maar ik soms denk ik dat wel eens, hè? Ik bedacht wel dat als ik ergens, waar we uitgingen, dat ik dan nog iets langer daar wilde zijn, dan kwam ik wel te laat thuis. Dat deed ik allemaal wel. Maar zomaar in een auto rijden zonder rijbewijs en een gejatte auto, ja, ik denk niet dat ik dat verzonnen zou hebben.
1: Het ergste wat ik meegemaakt heb als jong broekie, dat had ik alleen zelf gedaan. We wonen in Zandpoort. En midden in Zandpoort heb je een soort weiland. En een van mijn andere vriendjes gooide het hek van de koeien open. Er liepen mijn koeien. En de koeien gingen het dorpje in, zeg maar, de winkelstraat in. Wij met de noodgang weg. Maar ik had het eigenlijk nog ineens gedaan, maar ik stond er wel bij. En uiteindelijk kwam niet de veldwacht, die hadden we al niet meer. Maar de politie. En ik post naar het politiebureau gaan, dat is het ergste wat ik gehad. Mijn vader op mijn zoon niet te gehad. Was echt, dat doe je nooit meer. Terwijl ik het voor mijn gevoel niet gedaan had.
0: Nee, nou ja, dat heb ik een keer gehad met een vriendinnetje. Die tegen mij zei van, we gaan een zakje snoepjes pikken. En toen dacht ik, dat doet zij niet. Heel dom. Maar goed, dat deed zij dus wel. Ja, en wij werden betrapt. En ik had natuurlijk gewoon moeten zeggen, ik ga niet mee. Maar ik zat dus wel in die supermarkt daarachter. En er werd politie gebeld. Dat deden ze dus echt heel serieus. Nou, mijn ouders waren woest.
1: Ja, daarom vergeet je nooit meer.
0: Ik zal nooit iets pikken. Maar ik denk van ja, dit heb je niet. Je had gewoon moeten zeggen van, maar ja, hoe oud ben je dan? Dat vind ik niet oké.
1: Ja,
0: ik ga niet mee.
1: Je hoort erbij, dus dat is.
0: Ja, maar ik schaamde me kapot. En ik vond het ook niet oké om te zeggen van, want ik had zoiets een keer mijn broek maar om. Ik heb niks. Maar zij had wel wat.
1: Ja, ik heb ook wel eens iets bij de supermarkt gestolen en gejat, zeg maar. En toen kwam ik thuis, maar ja, ik was dom. En zei mijn moeder van, hey, wat heb jij daar? Hoe kom je daaraan? Was ik ook een ukje van een jaartje of 7, 8, denk ik, hoor. En dan heb ik hem terug moeten brengen naar de supermarkt.
0: Oh ja, moest je zeker ook je excuses aanbieden.
1: Dat vergeet je nooit meer.
0: Nee, dan doe je het ook nooit meer.
1: Dan doe
0: je
1: het ook nooit meer, nee.
0: Nee, maar goed, als je nu nadenkt dat je een winkel hebt en mensen jatten iets. Ja, dat weet ik ook nog wel dat we dat gedaan hebben. We hadden op een gegeven moment een soort muntjes gekregen van iemand. En die waren net zoals een gulden. En vroeger had je sigarettenautomaten.
1: Ja.
0: En daar zat wisselgeld in. Ik weet niet of je dat kent.
1: Ja.
0: Nou, dat gingen wij dus proberen. Ja, dat deden we dan weer wel. En nou, dan gooide je de twee van die munten in. En ja, die sigaretten die hoefde ik niet. Dat weet ik ook later wel, maar
1: die
0: toen nog niet.
1: Ook, ja.
0: Nou ja, het ging gewoon om dat wisselgeld wat eruit kwam.
1: En dat kwam er ook uit.
0: Ja, en uiteindelijk, daar hadden ze ook geen camera's volgens mij. Zijn we daar nooit mee betrapt. Maar dat is ook niet fraai natuurlijk. Je schaamt je toch helemaal dood, joh. Vreselijk. Nou goed. Wel weer genoeg verteld.
1: We gaan luisteren naar She. Daar komt ze.

0: Toch nog even terugkomen op Malta. Ik ben in de, hoe heet die kathedraal ook weer? De John's Cathedral in Malta geweest. Dat ding is ergens in 1300, 1400 is dat gebouwd. Ik heb er nooit zoiets gezien. Alleen maar goud. De plafonds, alles in goud bekleed. Een gigantisch geval is dat.
1: En de mensen rotten weg op straat.
0: Dat wil ik zeggen. De mensen rotten op straat. En die priesters die haalden me naar binnen. Het is echt ongelooflijk. Dat was, hing trouwens Caravaggio. Een origineel schilderij van hem. Maar is het, ik snap er eigenlijk helemaal niks van. Maar ja, dat is ook als we tegenwoordige tijd. 4, 5 jaar geleden. Hoe lang duurt het? Nee, 3 jaar geleden. Ging Rusland. Die wilden Oekraïne gaan bezetten. Dat is niet gelukt, gelukkig. Maar goed, dat is een ander verhaal. En die werden meteen het AIC gestopt. En nu hoor ik vanmiddag weer dat ze weer uit mogen komen. Denk van wat is er dan veranderd?
1: Het is net Trump.
0: Ja,
1: we gaan de straat van weet ik veel wat opengooien. Na een uur gooien we hem weer dicht. Ik weet niet hoe het verder allemaal gaat.
0: Dit is toch wat anders. Gevolg wordt er door de Internationale Olympische Comité wordt Rusland geschorst voor goed deelname, et cetera. Vanwege de inval in Oekraïne. En nu vallen ze nog steeds in Oekraïne en nu mogen ze weer meedoen. Ja, dat is allemaal mijn liggen allemaal. Maar
1: dit is wel volgens mij heel erg 2026.
0: Ja, goed toch?
1: Ja.
0: Ja, oké, maar goed. Kijk, dit begrijp ik niet. Want er denken een heleboel heren over. Kijk, dat je met Donald, weet je man. Trump alle kanten op schiet, dat begrijp je.
1: Trump en Ronald Koeman.
0: Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, Trump alle kanten. Maar dit begrijp ik. Dus hele mensen eroverheen. En AOC, er zijn een heleboel landen in erin betrokken. En laat ze toch toe. Nou, zeg het maar.
1: Ik vind het wel grappig dat dit het enige is wat jij niet begrijpt.
0: Nee.
1: Ik begrijp de hele wereld niet.
0: Ja, dat is de voorzitter van de AOC. Nou.
1: Ja, maar goed. Ja, weet je, volgens mij zijn ze allemaal gek geworden of zo. Ik weet niet. Maar het zal.
0: Goed. Ja. Vertel.
1: Moet je nog wat vertellen over Xi?
0: Xi.
1: Dus wat is het nummer Xi? Van niet van Xi is
0: waar
1: dat?
0: Waar is niet nummer? Welk van uw nummer is het dan wel van Xi?
1: Waar denk je dat Xi van is?
0: Dat weet ik niet.
1: Charles Aznavour.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, zij zingt veel beter.
1: Nee, Charles zingt dit echt prachtig.
0: Nee, die kan herinneren.
1: Ik heb de film gezien van Charles Aznavour. Ik ben geen fan van hem, maar die film is ontroerend.
0: Oké. Okay,
1: nou. En nee, dus sorry voor haar, maar dit is echt Charles.
0: Charles kan ik alleen maar herinneren als de laatste liedjes en dan is hij niet aan te horen meer in
1: die
0: goede
1: man. Nee, ja, maar die man is. Kijk, dat is nou de ellende van 105 worden, wat jij ook wil. Kijk, als jij.
0: Ik
1: dan
0: ga
1: gewoon,
0: niet zingen op 105.
1: Nee, precies. Toch? Als je dan rustig achter de geraniums gaat zitten, is dat allemaal gek. Prima. Maar als je. Die man was ver in de 90 en die gaf nog shows.
0: Ja,
1: terwijl
0: dat ga je niet
1: op
0: doen.
1: Zijn benen kon staan. Ja, nee, maar goed, dat doen er heel veel.
0: Ik ben niet zo goed was. Maar goed, ik ben dan, ze noemen dat wereldscheidster van badminton. Veel in Azië en Amerika zo gezeten. En ik ben op mijn, 55 gezet. Ik stop ermee.
1: Ja, dat is beter.
0: Ik zag al die oudjes die dan veel, veel minder reageerden en alles. Die bleven maar op hun troon zitten. Nou, wegwezen.
1: Ja, maar er zijn echt mensen die vinden dat heel belangrijk. Hè?
0: Ja,
1: die
0: klopt,
1: willen
0: ja.
1: daar nog aanwezig zijn. Want dat is ook dan vaak hun leven, hè?
0: Nou, dat is in de meeste gevallen is dat zo. Ja. Ja, ik zoek eigenlijk altijd weer uitdagingen. Nou, goed, die uitdaging nu heb ik gevonden in de Loe.
1: Nou, pas maar op. Hij gaat elke avond uitzenden. Van 6 tot 25.
0: Ja. Toen maar weer. Jij bent aan de gang volgens mij met of nieuws of leuke liedjes.
1: Nou, ik wou nog even wat zeggen over nep-BN'ers.
0: Hebben die ook?
1: Ja, er zijn een heleboel nep-BN'ers. En tientallen Nederlanders die zijn opgelicht door nep-BN'ers. Die hebben in totaal, nou bijvoorbeeld de nep René Vroeger.
0: Oh, die reclames zo, ja.
1: €30.000 aan hem overgemaakt. Hij heeft blijkbaar gezegd dat hij een of ander probleem heeft en geen geld meer had. En dan gaan mensen dus gewoon hem €16.000 overmaken. Dus het is jammer dat wij geen nep iemand zijn, hè? Dus nou, ik wou even waarschuwen voor de nep René Vroeger, de nep Max Verstappen, de nep André Rieu, de nep Mark Rutte en de nep Megan Fox. Wie dat dan is, mag Joost weten.
0: Maar,
1: daar zullen we dan niet
0: in trappen. Je gaat er niet zomaar geld overmaken.
1: Ja, blijkbaar wel. Criminelen maken gebruik van valse accounts op sociale media om dan het vertrouwen te winnen. En ja, er is een mevrouw die dacht dat ze een relatie had met René Vroger. En maakte bijna 30.000 euro over. Nadat de nepzanger beweerde financiële problemen met zijn manager te hebben. Ja, zeg jij het maar. Ik zou denken toedeledoki, ja. Maar de mensen trappen daarin. Misschien hadden we nog iets duidelijker in dit programma. Hè, de vorige keer zei ik toch dat die Vroger zweette als een otter. Ik heb dat nog even uitgelegd, ja. Waar dat vandaan komt. Maar goed, ondanks dat... duizenden euro's. Nou, jij weer.
0: Ja, we gaan naar muziek luisteren.
1: Oh ja, ik ben aan de beurt.
0: Ja, Animals.
1: Ja, nee, we gaan eerst...
0: Oh, zo goed. Oké. Okay.

0: heeft dit liedje geschreven voor haar dochter die nooit geboren is. Mooi toch? Ja. Sarah.
1: En hoe heet de dochter?
0: Nee, de dochter Sarah. Is nooit geboren. Ze, als zij een dochter had gekregen, is... dan had ze haar Sarah.
2: Oh, heel mooi.
1: Mooi
0: ja,
1: toch?
0: Mooi toch?
2: Ik zei net tegen je, goh, hoe je een hond binnen een seconde kan stoppen.
0: Dat wil ik graag weten, want die voor mij blaft als een gek.
2: Ik begrijp inmiddels waarover het gaat. Alleen, dan moet je wel tegen kunnen. Ik heb hier in Elburg, ik zal niet een hele bekende Elburger, maar ik zal ze niet zijn naam noemen. Die had een hond. Mm-hmm. En als hij binnenkwam, nou, hij beet nooit, maar hij blafte. Hij grotte van alles wat, maar hij hield zijn kop niet dicht.
0: Okay.
2: En werd knettergek van. En toen hebben we een vloer gelegd. Later, een jaar later kwam ik weer. En toen kwamen we binnen en toen was het beestje helemaal stil. Heel aardig, lief. Okay. Zeg, hoe heb je dat nou gedaan? Ja, hij zegt heel simpel. Hij zegt, ik ken het gek van de blaf van die hond. En dat was midden in de stad natuurlijk. Dus op zich ook niet prettig voor de buurt. Die heeft zo een dingetje om zijn...
0: Een stroomding?
2: Nee, absoluut geen stroomding. Een hoog geluidje gaf hij.
0: Oh.
2: Het eerste wat ik reageerde, joh, je bent een dierenliefhebber, een dierenbul met je stroom en al, ga je toch in die hond geven? Nee, het een heel hoog piepend geluidje. En het hoorde hij zelf ook niet. En zodra hij ging blaffen, dan ging het piepen. En dan is het over.
0: Oké, okay. Ja, weet je wat ook best lastig is met dat blaffen?
2: De B-A-R-K guard.
0: Bark guard. Nou ja, wat heel lastig is, vind ik, van dat blaffen. Als er bij mij mensen komen, die kan ik gewoon niet verstaan. Dus dat is allemaal niet handig. En ik heb er twee, hè. Dus dat gaat dan ook nog een keer lekker. Aan de andere kant, zij zijn wel waaks ook voor jou. Dus ja, dat kan je ook niet per definitie elke keer maar afstraffen.
2: Ah, nee, maar goed.
0: Dus daar moet je wel even een goed iets in vinden.
2: Maar bij die man, en ik zie hem nog steeds lopen met die honden. Het gaat allemaal hartstikke goed. Maar er was echt niet binnen te komen. Ja, wel binnen te komen. Maar alleen maar blaffen, blaffen, blaffen. En dan stopt hij hem in de bijkeuken of in de garage. En dan hoorde hij hem niet meer. Maar daar word ik helemaal knettergek van.
0: Nou, wat wel grappig is. Ik heb zo'n app. En dan zou je toch verwachten dat daar ook nog wat leuks op staat. Maar nee.
2: Wat voor app?
0: Nou ja, dat daar, want daar staan allemaal tips op. En dan denk ik, dan had ik verwacht, als je hond heel hard blaft, moet je dit doen.
2: Nou, dit kost je €50.
0: Voor €50 ben je uit de problemen.
2: Nee, in principe uit de
0: problemen. Je kan met PayPal betalen, zie ik al.
2: Ja, klopt.
0: Eén groot feest, je merkt er niks van.
2: Bark card. Het is in ieder geval, bij hem werkte het heel erg goed.
0: Oké. Okay. Nou,
2: zonder pijn.
0: Ja, ik weet alleen niet hoe pijn het doet als er zo'n schel geluid in je oren. Ja,
2: dan stopt hij gewoon met blaffen. Dus hij leert gewoon blaffen af.
0: Ik zal zo meteen even dat opzoeken.
2: Ja, goed zo.
0: Eet jij wel eens een hamburger?
2: Ja.
0: En bij dan de Mac?
2: Nee. Dat vind ik niet lekker, die dingen.
0: Nee?
2: Nee, een hamburger is hoog. Toen we hier in Malta heb ik een paar keer een hamburger gegeten.
0: Oké. Okay. Nou, het erge van die dingen is... Ja, ik vind altijd, als je zo'n hamburger hebt, dan denk ik van... Het is een heel klef ding, hè?
2: Ja, het ligt dan als je het door laat bakken, is er helemaal niks los.
0: Nee, maar het broodje is slap. Als ik een hamburger maak, ja, dan ik het broodje ook even. Dat is dan ook knapperig. Daar moet je echt een feestje van maken. En ik vind de sla, die zij ertussen proppen, dat is een beetje lebbede flapski.
2: Het ligt er aan waar je koopt. Jij praat over McDonald's.
0: Nee, ik maak het zelf. Okay. Maar ik vind dat de McDonald's dat niet zo goed kan. Nee. Maar ik moest wel lachen. De hamburger van McDonald's bederft niet snel. Na een jaar zou je hem nog steeds kunnen eten. Ja. Dat is best wel goor, vind je niet?
2: Er zit zoveel troep in.
0: Gatsiedarrie, ja, dat is best wel heftig. Nou ja, okay. Goed, dat.
2: Hey, donderdag hebben we hoog bezoek.
0: Ja, ik heb het begrepen, zeg.
2: Goed, hè? En jij hebt je vakantie ervoor verzet?
0: Nee, ik kan het niet, maar het loopt anders dan dat het is.
2: Oké. Okay.
0: Dus,
2: nee, we gaan Annemarie van den Berg, ken je nog? Uit de Hoge Enk?
0: Natuurlijk ken ik haar.
2: Ik weet niet of ze nog in de Hoge Enk woont. Maar goed, in ieder geval voor origine Elburgse.
0: Oké. Okay.
2: En die komt donderdag een uurtje vertuurtje van 6-7 komt ze een...
0: Vertellen.
2: Vertellen hoe het met haar gegaan is, dat weet ik niet. Dan moet je maar afwachten.
0: Heb je gevraagd?
2: Nee, heb ik niet gevraagd, maar haar kennende. Ze gaat wat zingen, denk ik ook.
0: Denk ik ook. Ja. Ik heb nog even een tussenstand. Argentinië-Egypte is 0-2.
2: 0-2? Ja. Argentinië...
0: Hoe laat is het?
2: Wat steunen toch?
0: Dat was om 1939. Ja, nee, het is echt, komt net binnen. Argentinië geeft een 0-2. Met zo'n mannetje die helemaal slap ligt met tranen.
2: Dus we hebben helemaal geen luisteraars nu op dit moment.
0: Nou ja, we krijgen het door. Dus we hebben luisteraars.
2: Ja, ook. Wie zou ook, hè? Ja, oké. Okay, nou goed.
0: Dit is van Ivanhoe.
2: We gaan even naar Annemarie luisteren.

0: Dit is de laatste nieuwe van Annemarie.
1: Ik hoop dat Annemarie al haar liedjes gaat spelen.
0: Nou ja, nee, dat sowieso niet.
1: Hoef ik niet aan die knoppen te zitten?
0: Aanstaande vrijdag komt haar nieuwe liedje uit. En die krijgen wij, denken wij wel een primeur van.
1: Ja. Oh, dat is wel heel leuk.
0: En dat in Uurtje Factuurtje.
1: Ja, toe maar. Dat heeft niks met Uurtje Factuur. Dat zal eigenlijk hebben, hier moeten zitten.
0: We hebben een half uur gewoon echt of een uur vrijgemaakt voor haar.
1: Ja, leuk. Ja, superleuk. Ja. Nou,
0: ik ben
1: heel
0: blij
1: benieuwd.
0: Dat jij je vakantie verplaatst hebt. En ben je er ook bij.
1: Ja.
0: Hey, maar
1: ja.
0: Je had net een enthousiaste luisteraar 2-0 voor Egypte. Maar inmiddels is het 1-2 geworden.
1: Ja, ik snap het niet. Want het leek net buitenspel.
0: Ja, daar heb ik geen verstand van.
1: Maar ik vind het wel lachen. Het is wel zielig voor Maxima dit, hè?
0: Wat is Maxima dan?
1: Nou ja, Maxima komt uit Argentinië. Dus ik neem aan dat zij voor Argentina
0: nee,
1: is.
0: Nee, natuurlijk niet. Is een probleem. Ja, dat zou
1: ook ze is, zolang ze met haar facemuts voor ons zit, dan moet ze voor ons juichen. Maar ik denk dat ze diep in haar hart voor Argentinië gaat.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dat zou ik ook zijn dan inderdaad. Dat klopt, ja.
1: Maar ja, nou, dit kan nog gevaarlijk worden. Hoeveel minuten hebben we nog? Want het is 1-2. Als het 2-2... Ja, nou, dan gaan we verlengen als dat zo gaat.
0: Ja.
1: Wat een spannende pot, jongen. Niet te geloven.
0: Ja? Nou, even wat zit jij te doen? Radio te maken of tv of voetbal te kijken?
1: Nou, ik doe een sollicitatie. Misschien willen ze me wel hebben voor de sport straks. Ja, dat kan ik namelijk ook. Ghislaine Plag doet ook de Tour de France momenteel. Daar heb ik les van gehad, dus dat moet kunnen. Hé, luister. Op dit moment zijn er ongeveer 5 biljoen mensen op de wereld. Kan je daar wat bij voorstellen?
0: Dat is 5 biljoen. Dat zijn... nee, dat weet ik. Dat zijn
1: dat is heel veel.
0: 50 miljard.
1: Weet ik veel. Heel veel. Maar het punt is, ik vind persoonlijk dat het overal te druk is. Ik vind het echt te druk.
0: Ja, dat heb ik in Malta ook meegemaakt.
1: Nou, let op. Maar voorspeld is dat er in 2080, ook jij gaat dat niet meer meemaken, al word je 105, ongeveer 15 biljoen mensen op de wereld zullen zijn. Dus dat is 10 biljoen meer. Hoe dan?
0: Ja, weet ik niet.
1: Zullen we helemaal een probleem hebben met een huis krijgen?
0: En wat denk je met eten?
1: Ja, nou, ik heb dat varken waar ik mee begonnen ben... Dan moeten ze maar gewoon planten gaan eten. Nou is klaar geworden.
0: Oké, nee, goed. Maar dan blijven de planten ook op.
1: Nou ja, wat eten we dan elkaar? Als je dan toch zoveel mensen hebt, dat is in dat vliegtuig ook gebeurd.
0: Er lag in Malta, die komt elke om 6 uur 's morgens komt er een cruiser aan. En dat was 1 cruiser van de MSC en nog wat. Er zat 2000 man op.
1: Oké.
0: Okay. En er komt in 1 keer komt dat Valletta inlopen.
1: Ja, verschrikkelijk. Zo'n enorm schip. Zo'n cruiseschip.
0: Ja, een gigantisch ding was dat. Hè?
1: Ik heb ooit eens naast... En volgens mij groter heb ik ze niet gezien. Zit er nou weer in?
0: Ja, 2-2.
1: Ja, nou, ik zei het. Verlengen. Dan kunnen we lachen.
0: Hé, hey, maar je zou radio maken. Ik zie nu televisie te kijken.
1: Ja, nee. Ik zit in de tussentijd over dat schip na te denken.
0: Oké, 2-2.
1: Ik ben op... Ik weet niet of het Hawaii was of... Nee. Dat andere... Ook zo'n tropisch eiland bij Amerika... Niet Hawaii,
0: Bahama's.
1: Nou, daar komen die schepen aan. Ja, weet je, dat zijn gewoon drijvende continenten.
0: Ja, klopt, ja.
1: Dat heeft niks meer met een drijvende stad of wat dan ook te maken. En inderdaad, als zo'n schip aandingest, ja, dan is het gewoon, dan moet je wegwezen.
0: Nou, dat malt ook. Elke dag komt er gewoon zo'n schip aan. En die komen 6 uur 's morgens aan.
1: Ja.
0: En om 6 uur gaan ze 's middags weer weg.
1: Ja, er zijn inmiddels een paar films over cruiseschepen. Maar onderhand mensen toch verloren raken of overboord raken of zoek raken of op een eiland blijven plakken. Jij wilde toch met zo'n cruiseschip?
0: Ja, dat ben inmiddels van afgestapt.
1: Waarom?
0: Nou,
1: je hebt te veel Netflix gekeken.
0: Nee, ik zag nu in Malta ook weer het bewijs. Die boten komen eraan. En dan kom je om 's morgens vroeg lig je inderdaad in de haven. En dan word je eruit gelaten. Mag je de stad inlopen en weer teruglopen. En een dag later zit ik weer op een ander. En er lag er verleden week weer ergens een boot met 1200 man geïsoleerd. Omdat ze
1: breekt er weer een of andere virus uit.
0: Ja, maar iemand een spuitpoep is of zo. En dan wordt het gewoon echt. Dus
1: dat is nog leuk.
0: Nee. Dus dat gaan wij niet doen.
1: Ebola, nou gezellig.
0: Ik huur zelf wel een bootje als het kan.
1: Ik ga iets raars doen.
0: Nee,
1: ik heb
0: toch?
1: 2 nummers klaarstaan. Blue Hotel van Chris Isaak.
0: Ja?
1: Of Matrimony van Gilbert O'Sullivan. Mag jij
0: Blue
1: kiezen?
0: Blue Hotel.
1: Oké. Okay.

0: Ik moet zeggen, ja, mijn keuze vandaag is wel redelijk.
1: Oké, okay. Nou, het was ook een keuze. Hierna draai ik iets vreselijks. Nee, okay. Grapje, we zitten er al bijna door. Jij vertelde net tijdens de muziek, toen we het net hadden over die snoepjesjatten, dat jij een keer een... je stond erbij en je keek ernaar dat er een weiland open ging, waardoor een heleboel koeien ontsnapten.
0: Was wel leuk trouwens, hoor.
1: Ja, ik had best wel veel dieren die ontsnapt waren. Er was in Amerika een hele stamp koeien, die was er vandoor. Daar waren ze druk mee bezig om die weer te vangen. 2 weken geleden is er een giraf weggelopen in een ranch in Texas. Ja. Ja, die is weer terecht.
0: We hebben hem uiteindelijk gevonden. Die zie je niet over het hoofd, een giraf.
1: Nee, dat kan je wel zeggen, ja. Nou, een half aap, dat is ook al een poosje geleden, is ontsnapt uit Artes. En die werd gespot in een boom vlakbij de dierentuin. Met behulp van de brandweer en verdovingspetjes is die weer teruggebracht. En er is nog een mannelijke kuifman, Gaby. Die is uit Hilvarenbeek ontsnapt. En dat is wel grappig, want ik moet ineens even denken aan de ezelsociëteit, die ik een paar uitzendingen geleden bij hashtag over dieren had. Die ezels die ontsnappen ook nog alles. Wij hebben sloten op de paardenstallen en zij ook op de stallen, waar je een palletje die tussen 2 ijzeren plaatjes valt.
0: Ja, begrijp ik, ja.
1: Zodat ze niet de tong ertussen kunnen doen, want ze maken het gewoon open. En nou ja, goed, je ziet het. Ik weet niet wanneer zo'n aap denkt, ik ga er maar eens van tussen.
0: Die aap is natuurlijk helemaal slim.
1: Ja, dat denk ik. Maar goed, die ezels zijn ook gewoon hartstikke slim. En wat ik ook ken van filmpjes, dan is er 1 vrij. En dan denkt hij, nou, ik ga de rest ook maar even bevrijden. Ja. Dan gaan we met z'n allen even iets leuks doen.
0: Zijn ze zo legiaal, collegiaal?
1: Ja, dat denk ik. Dat lijkt me ook hartstikke grappig, toch? Nou ja, goed. Deze zijn allemaal weer terecht, gelukkig. Jouw koeien ook.
0: Ik vond het verhaal van die giraf ook wel aardig. Want daar hebben ze de hele tijd lopen zoeken. Ik denk van ja, de beest heel lang.
1: Mensen groot.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Dat,
1: nou ja, goed, ja.
0: We gaan nog even luisteren. Ik mag nog eventjes heel snel. Hè?
1: Je mag nog heel snel. En nou, dan ga ik eruit met... Dat weet ik nog niet.
0: Hanna gaat er even uit.

0: Tel mij niet de sterkste.
1: Dat was Hannemee.
2: Is het nu 3-2?
1: Het is nu 3-2 voor Argentinië.
2: Dus het is afgelopen.
1: Hakken over de... Hoe is sloten? Hoe is
2: nou
1: het?
2: Ja. Maar dit is winnen, hè? Ja. Het is niet anders. We hebben nog anderhalve minuut. Ja. Ik ga vast even een muziekje opzetten.
1: Ja, ik zie dat...
2: Geen verlenging dus, geen strafschoppen, stemloos, geen ben.
1: Stemloos staat schijnbaar op de band of zo. Dan kan je zien of er een iets opgenomen is.
2: Ik weet het niet. We gaan het...
1: Ja, hier, kijk maar, staat erop. Stemloos. Okay. Nee, het is, nou goed, maakt niet zoveel uit. Ben is vakantie, denk ik. En ja, wij gaan eruit, denk ik. Hè?
2: Ja, volgende week zijn we
1: zeg,
2: weer.
1: Een heel prettige avond. Nee, aanstaande donderdag om 6 tot 7 met Annemarie van den Berg.
2: Luisteren.
1: Oké, prettige
2: avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loet TV en

0: aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer? Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling. Maar...

0: Dit is WWWW, een praatprogramma over actuele zaken in Elburg en omgeving. Luister naar Wat Wij Willen Weten op Loe FM.
1: Ja, goedenavond luisteraars. Welkom in het programma WWWW, of Wat Willen We Weten. Dat is eigenlijk de originele tekst. En het is hier vanavond tussen 6 en 7 op maandag 6 juli. Ja, ik zit vanavond alleen in de studio, want Rob heeft een vakantieperiode geboekt. In Malta, heb ik begrepen. En hoe lang als dat duurt, weet ik niet. Maar in ieder geval vanavond is hij er niet. Hij zit lekker op Malta en daar heerlijk genieten op het terrasje, neem ik aan. Want dat was de bedoeling. Nou, wat gaan we doen vanavond? We gaan, als het goed is, twee onderwerpen even aankaarten. En ja, alles dan wat er nog voor de rest voorbij komt, dat pakken we mee. In ieder geval, we gaan zo even de actie noemen. Of in ieder geval informatie over de actie van Geef Aalt de Laatste Kans. Daar hebben we al eerder aandacht aan besteed. Aalt van de Weg is dat. En die heeft een speciale ziekte. En die moet dan eventueel voor een behandeling, een specialist, naar Los Angeles. En dat is de enige mogelijkheid om hem nog beter te krijgen. Dus daar gaan we straks even aandacht aan besteden. En hierna. En dan niet te vergeten de Doornspijkse dagen. De heel veel feestdagen zijn dus al voorbij. In Oosterdorp Bruist hebben we al gehad. Noordeinde hebben we gehad. Er is in ieder geval in Elburg ook alweer voldoende gedaan. We gaan nu even kijken naar de Doornspijkers die het opnieuw opgepakt hebben. Want normaal was het altijd, het heette anders. Ik weet niet meer precies hoe het boerendag of zo. Nou, in ieder geval, dat was altijd in augustus. Deze groep Doornspijkers die bij elkaar zijn gaan zitten, die hebben de spullen opgepakt omdat het gestopt was. En dat noemen ze nu de Doornspijkse dagen. En dat is aankomend weekend 10 en 11 juli. En daar gaan we straks over spreken met de voorzitter, als het goed is, Henry Hofmeijer.

van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof.

Dat was Dana Winner met zijn 1000 mooie dromen. Ja, en die dromen die gelden natuurlijk ook voor Aalt van de Weg. Die blijft ook dromen en hopen. En vooral bidden dat het allemaal goed gaat komen. En waar hebben we het dan over? We hebben het over een Aalt van de Weg uit Oosterwolde. Die stapte elke werkdag op de fiets naar zijn werk toe. Met de racefiets zelfs naar zijn werk in Altenbroek. Nu komt hij al bijna 2 jaar nauwelijks meer uit bed. Hij heeft een zeldzame lycorhypotensiesyndroom. Nou, ik hoop dat ik het goed zeg. Best wel een ingewikkeld woord. En waarbij de klachten steeds toenemen zodra hij rechtop zit. Een specialist in Los Angeles ziet volgens hem nog mogelijkheden voor een behandeling. Ja, waar gaat het dan hier om? Ik zal het er ook even bij pakken. Lycorhypotensiesyndroom, dat is daarbij lekt het hersenvocht weg vanuit je hersen naar beneden. En dat komt door, en daardoor kunnen klachten ontstaan. En dat komt doordat lekkages in zijn rug en nek zijn gevonden. Dat betekent dat daardoor het hersenvocht uit zijn hoofd wegloopt. En dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak. Hij heeft ook zware hoofdpijn, veel druk op zijn hoofd, misselijk en ziet ook heel slecht. Sommige dagen ziet hij alleen maar een waas. Ook heeft hij momenten waarop zijn lichaam begint te trillen. Ja, liggen vermindert de klachten. Rechtop staan of zitten maakt het juist erger. Dat is logisch. En daardoor zijn er dagelijks dingen zoals lopen naar buiten gaan of langer aan tafel zitten bijna niet meer mogelijk. Nou, er is al een lang traject vooraf gegaan, een behandeltraject achter de rug. Hij kreeg 6 zogenaamde bloedpatches en daarbij wordt eigen bloed ingebracht en hopen dat dan de lekkage van binnenuit wordt afgesloten. Maar dat heeft tot nu toe geen effect gehad. Ik zal zo even uitleggen waarom. Daarna onderging hij 3 operaties in Amsterdam. Ook brachten dat het niet gewenste herstel. Volgens Aalt en zijn familie zijn in Nederland op dit moment geen behandelmethodes meer kunnen worden aangeboden. Ja, dat nieuws kwam natuurlijk hard aan. Ik denk eigenlijk wel een shock toen ze dat hoorden dat je hieruit behandeld bent. De hoop is nu gevestigd op een specialist, trouwens een Nederlander, die in Los Angeles zit. En die specialist, daar hebben ze contact mee gehad en die heeft zijn gegevens bekeken, mijn medische gegevens dan. En die ziet nog wel een mogelijkheden voor behandeling. Nou, dit geeft perspectief, maar brengt ook veel onzekerheid met zich mee natuurlijk. Het is niet duidelijk of en wanneer Aalt naar de Verenigde Staten kan, welke behandeling volgt en welke kosten worden vergoed. Dan zit je hier met je eigen gezin, vrouw en kinderen en dochter. En je weet niet allemaal hoe je dat moet regelen, zegt die familie en bekenden hebben daarom een werkgroep gevormd. Een actiegroep, kan ik beter zeggen. En die probeert een mogelijke reisbehandeling en revalidatie alvast voor te bereiden. Ook loopt er een inzamelingsactie natuurlijk voor de kosten. Want dat is natuurlijk niet goedkoop. Die mogelijk niet worden vergoed. Hoeveel geld er uiteindelijk nodig is, is niet helemaal bekend. De werkgroep heeft daar nog contact over met het ziekenhuis in de Verenigde Staten en ook met de verzekeraars. Ja, Aalt die ontvangt veel steun en die vaart het ook als zeer erg fijne steun van vrienden en andere betrokkenen. En ook het geloof geeft hem een houvast. Nou, wat kunnen we doen? U kunt natuurlijk ook zelf op de site kijken. Geef Aalt een laatste kans. Maar er zijn heel veel initiatieven al gedaan. Ook initiatieven door particulieren, maar ook door bedrijven. Hè. Ze zitten dan te denken aan vers gebakken appeltaarten maken. Of noem het maar op. Je kunt van alles verzinnen. Iemand achter de motor of in de auto. De kleine vergoeding, een avondje oppassen. Onkruid wie de auto's wassen. Dat is pas ook gebeurd. En natuurlijk cadeaubonnen voor bedrijven. Je kunt als privékok natuurlijk ook een keer bij iemand voor 2 personen koken. Nou, al die dingen en al die acties die kunt u dan zelf organiseren. En dan is het beste dat u even contact opneemt natuurlijk met iemand van de organisatie. En dat is William van de Weg. En dat is nummer 06-429-299-44. Buiten de acties om, u kunt natuurlijk ook doneren, want dat is ook wel de bedoeling dat er ook geld binnenkomt. Vooral veel geld, denk ik. Dus er is, zeg maar, zoals er zijn 3 dingen. Donaties, als u daar op de site kijkt van Aalt van de Weg, oftewel de actie van Geef Aalt een laatste kans. Dan kunt u klikken bij doneren, acties en nieuws. Nou, nieuws, dat heb ik net zo'n beetje voorgelezen. Het laatste nieuws van Aalt en de situatie. Ik heb trouwens verder zelf ook nog gesproken. Best wel heftig om dat allemaal zo aan te horen. En toch is hij nog, heeft hij de moed er nog niet opgegeven. Hij ziet het ook echt als een laatste kans. En de familie natuurlijk ook.
Nog even terug over die eerdere behandeling. Want omdat ik hem gesproken heb, is dat voor mij een beetje duidelijk geworden. Waarom als het in het buitenland wel gaat, misschien in Nederland niet. Het heeft te maken, zoals al eerder vermeld, dat die bloedplasjes toegekregen, gediend kregen. Maar dat zijn eigenlijk plaatselijke pleisters aan de binnenkant van het ruggenmerg, ruggenwervel moet ik zeggen. En als je dan dus een meerdere posities hebt waar dus lekkage is, dan helpt dat niet. En zoals ik begrepen heb verhaald, dan stoppen ze dus ook met deze actie. Maar dan komt er een soort binnenbandbuis in en dat die dan helemaal dus lekvrij gaat worden. Tenminste, zo is het mij een beetje uitgelegd. Het zal wel niet helemaal gaan zo makkelijk als ik erover praat. Maar in ieder geval, het moet wel gebeuren dat er een soort binnenwand in komt die op meerdere posities dan het vocht in ieder geval niet naar buiten laat lopen. En dat het dan binnen in de ruggenwervel blijft. En dat is eigenlijk de basis. En dat zien ze dus in Los Angeles zitten. Er is ook al heel veel contact met de arts daar. Zoals zeggen ze, Nederlander. Die is ook op de hoogte van zijn behandelingen hier in Nederland, dus er werd goed mee samengewerkt. Dus het is niet zo dat er een concurrentiestrijd wordt. Nee, het is een aanvulling van wat hier allemaal gedaan is in de ziekenhuizen. Zoals gezegd, op de site Geef Aalt Laatste Kans kunt u dus ook buiten de verhalen om en natuurlijk de acties die u zelf kunt doen. Een donatie zit ook een Q-code op. En dat betekent dat u dus daar zelf een kleine bijdrage op kunt doen en alle kleine beetjes helpen. Ik heb al eens eerder met andere acties mee te maken gehad, natuurlijk ook bij de EBF. En dat betekent dat, heb ik wel gezegd, als elke inwoner van Elburg een eurotje doet, dan hebben we ook alweer 20.000 euro binnen. Dus ik zou zeggen, ga even naar de site toe. Kijk even bij de actie van Geef Aalt de Laatste Kans. En daar staat, zoals ik zeg, die Q-code. Daar kunt u in ieder geval al wat op storten. Maar daarnaast kunt u ook, als u zelf nog iets leuks verzint, denk nou, we gaan eens even langs de deuren met eigen gemaakte cake. Prima. Allemaal ten gunste van deze actie. Dan kunt u het beste even contact opnemen met William van der Weg. En zoals ik vermeldde, 06-429-29944. En dat is het nummer van William van der Weg. En wilt u een mailtje sturen, dan is het William met twee L's. VDweg, dus dat u niet van de weg indikt, maar William.VDweg, @hotmail.com. Dus, en dat is de contactpersoon voor mocht u zelf ook een bijdrage of iets anders verzinnen om in ieder geval geld binnen te halen en zoveel mogelijk dan om de actie goed te ondersteunen en in ieder geval ervoor zorgen dat Aalt zo snel mogelijk richting Los Angeles kan en daarmee zijn behandeling hopen te volbrengen. En dan hopen en bidden we maar dat dat goed mag komen. Dus, en anders kunt u al nog even op de site kijken, zoals ik zeg, Geef Aalt de Laatste Kans.

Alles komt goed, dat zingt Wimmy Bauma. En dat hopen we ook maar, zoals ik net al de actie heb vermeld... voor Geef Help Aalt met zijn laatste kans. En we hopen dat het inderdaad goed komt. Wimmy Bauma, ook een van de artiesten die meedoet bij de Doornspiekse Dagen. De Doornspiekse Dagen is het en het is 10 en 11 juli. Gaan we zo meteen straks praten met de voorzitter ervan. En dat is Hendry Hofmeijer. En we gaan dat eens even kijken wat hij allemaal te melden heeft en hoe het eruit ziet. Ze zijn druk bezig, ik geloof dat al een tent aan het opzetten, want het is natuurlijk aankomend weekend. Maar er is natuurlijk niet alleen een feesttent, er is ook nog markt. Maar dat gaan we allemaal zo meteen bespreken met Hendry Hofmeijer, de voorzitter van de Doornspieksdagen. Pak even wat anders erbij, een ander bericht nog, want iedereen, ja, iedereen niet. Er zijn ook heel veel mensen gaan op vakantie. Ik heb ook begrepen dat er juist ook mensen niet op vakantie gaan. Ja, dat heeft natuurlijk ook financiële gevolgen. Sommigen kunnen het ook niet betalen tegenwoordig, het is ook hartstikke duur. Maar goed, diegene die wel gaat, die moet even een paar dingen in de gaten houden, want je komt pas na 13,7 dagen echt vrij. Bij. Dat betekent dus, wij gaan er wel eens een weekendje weg.nl over een paar dagen. Denk ik, nou even lekker uitrusten. Maar waarschijnlijk heeft dat helemaal geen zin zo te lezen. Want het zit in je gestel dat je altijd aan het werk bent. En voordat je daar overal los van komt, dan duurt dat toch nog wel even. Nederlanders hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om bij te komen van ons werk. Zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Al is loskomen van je werk voor de een makkelijker dan voor de ander. Nederlandse werknemers geven aan gemiddeld 13,7 dagen nodig te hebben om de batterij weer helemaal op te laden. Dat blijkt uit een Europees onderzoek in 16 landen en dat heeft van het HR en salarisdienstverlener SD Works. Er werden ook 1000 Nederlandse werknemers ondervraagd. Cijfers laten zien dat jongeren vanaf 25 jaar... of jongeren zelfs minder vakantie nodig hebben om te stellen, namelijk 10 dagen. Hoe ouder je bent, hoe langer de hersteltijd. En dus de groep van 50 tot en met 64 heeft gemiddeld 15 dagen nodig om te stellen. Nou, dat is dan mooi. Dan weet u dat ook weer voor de volgende keer. Dus als tegen de baas zeg ik ga op vakantie. Hij zegt, nou, je kunt wel een weekje krijgen. Dan kun je gewoon beter gelijk zeggen. Dat heeft totaal geen zin. Want ik heb gehoord en gelezen dat je er zeker 15 dagen vooruit moet trekken. Anders kun je zo goed thuis blijven.

Ja, het is feest in de tent. En dat was ook de bedoeling dat we de tentenbouwers er even bij pakken. En die zijn natuurlijk druk daar in Dorenspijk. Ik zal even kijken op de achtergrond of ze er nog weer in zitten. En dan kom ik even daar weer op terug.

0: Nou, dat gaat even niet lukken. En we gaan denk ik nog even een stukje muziek draaien. En dan gaan we het even opnieuw proberen om in contact te komen met de organisatie van de Dorenspijkse Dagen. Dat is aankomend weekend, zoals gezegd. Dus, maar ik weet, ze zijn inmiddels bezig met de feesttenten op te bouwen. We hadden afgesproken dat we even zouden bellen tussendoor. Dat is niet helemaal gelukt, maar we gaan het opnieuw proberen. En we gaan even een stukje muziek draaien.
1: Je hebt van die dagen, dan zit er werkelijk niets mee. Je bent chagrijnig en hebt hoofdpijn voor twee. Vol tegenzin, raap je jezelf bij elkaar. Nog maar 5 dagen werk.

0: la la la. Er wordt feest vieren in de tent en het leven. Wij vieren het feest. En dat is Danny Heden. En als het goed is, hebben we nu de voorzitter aan de lijn van de Doornspijksdagen. Henry Hofmeijer, goeiedag.
1: Goedenavond.
0: Ja, ja, het is gelukt. Net ging het even mis, ik weet niet, maar je was druk, hè?
1: Ja, we waren druk. Het was een drukke dag, een heftige dag.
0: Ja,
1: ja, ik alles, ja.
0: Ja, voor de luisteraars.
1: Ik ben bezig.
0: Voor de luisteraars.
1: Ik ben tentmiddag geplaatst.
0: Ja.
1: Nu ben je hier allerlei mensen te hekken plaatsen. En, ja. Dus ja. Er moet veel gebeuren.
0: Ja.
1: Maar dat komt goed.
0: Ja, we hebben het over de Doornspijkse dagen voor de luisteraars. Ik denk, waar is die man nu druk mee? Maar je bent in ieder geval de tent gaan bouwen en ook de hek gaan plaatsen. En is dat allemaal al nodig? Want het is pas zaterdag.
1: Ja. In verband met de veiligheid komen er veel hekken.
0: Ja.
1: Van de gemeente. Dus we willen liefst woensdagavond klaar zijn. Woensdag, donderdag klaar. Dan hebben we nog iets spelen.
0: Ja.
1: Mocht iets spelen zitten, ja, dan kunnen we schakelen. Als we zeggen, jongens, we beginnen dinsdagavond en dan wordt het morgen, dan moet je nog schakelen. Ja, dat lukt niet meer. Dus
0: zeggen
1: op tijd beginnen en dan ja, hebben we nog iets spelen.
0: Ja.
1: Eventueel.
0: Heel goed. Even voor de luisteraars, Henry. wat houdt de Doornspijkse dagen in? Zijn twee dagen, is het twee dagen feest of zijn het twee verschillende dagen?
1: Met twee verschillende dagen. We hebben vrijdagavond de feestavond. Van 6:30 tot en met 1:00. Huldiging, DSV, de jeugd. Kinderdisco, er komen verschillende zangers, DJ's. Dat is de vrijdagavond. En zaterdag begint de markt om 9:00 tot en met 4:00 middags. En zo'n markt en ook met allerlei evenementen daarnaast.
0: Ja.
1: Dus er komen veel oldtimer trekkers, er komen een groot ondernemersplein. En er komen voor de kinderen heel veel bezigheden. Ponyrijden, brandweerhouden komt er. Ja, noem maar op.
0: Heel veel.
1: Heel veel.
0: Heel veel te doen dus op die zaterdag. Even die feesttent, wordt die ook gebruikt voor zaterdag?
1: De feesttent wordt ook wel gebruikt voor zaterdag, ja. Want de zaterdag geeft hij mooi weer op.
0: Mm-hmm.
1: Of warm weer. Dus ja, we hebben zeg maar één rode parasol, gelukkig.
0: Ja, ja.
1: Dus als de mensen hier zaterdag eventjes uit de zon willen zitten, dan zaterdag wordt de tent opgetogen. Er komen allemaal lange tafels in te staan. Dus dan kunnen mensen hier mooi even schaduw...
0: Ja.
1: Even
0: dan het gebied, die tent, dat zal wel, daar kan iedereen niet omheen. Die zul je van afstand wel kunnen zien. Maar,
1: inderdaad.
0: Maar de kramen en zo, die zijn trouwens allemaal verkocht, heb ik begrepen. Maar Marco van Doek, die regelt dat, dacht ik.
1: Ja, klopt. Ja. Die zijn allemaal bezegd. Hadden we niet verwacht. We zijn natuurlijk laat begonnen met het hele evenement.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben in maart zijn we begonnen met de marken, kramen uitdelen. En iedereen zegt tegen ons, ja, direct je nood.
0: Ja.
1: Want in januari wordt normaal alle kamers bezegd.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zijn toch begonnen. En ja, er ging boven verwachting. We hebben 130 kamers vol gekregen. Dus dat is super.
0: Ja, heel mooi. Ja, ik hoor het al natuurlijk van Marco inderdaad. En dat is een succes in principe. Dat zijn al een basisdingen die dan gegarandeerd zijn voor in ieder geval de inkomens. Daarnaast hebben jullie nog verloting, heb ik begrepen.
1: We hebben een verloting, ja. Die verloting vindt op zaterdagmiddag plaats. 4:30 in de tent. Tot nu toe loopt alles op rolletjes.
0: Ja.
1: De sponsoring liep als een speer. Veel vrijwilligers, iedereen heeft zich aangemeld. Dus niks te klagen.
0: Nee. Dan nog even over die verloting. Je hebt het over, dan wordt de trekking. Maar kunnen mensen ook nog loten kopen?
1: Ja, absoluut.
0: We hebben loten
1: in de voorverkoop, een aantal. Maar zaterdag en vrijdagavond kunnen mensen hier ook gewoon loten kopen.
0: Bij
1: de kassa zijn de loten gewoon te koop. Dus,
0: Dus degene die dan geen lot krijgt, die kunnen altijd nog daar...
1: Die kunnen hier komen. En
0: We
1: hebben allemaal ook een normale prijzen. Een consumptie kost €2,50.
0: Okay.
1: Dus dat zijn normale prijzen.
0: Ja.
1: En zaterdag is alles gratis voor de kinderen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze kunnen overal voor niks in. Er komen 5 kwartjes, dus ze kunnen kwart rijden. Ze kunnen, noem maar op.
0: Ja. Ja.
1: En alles is gratis.
0: Nou, mooi. Wat niet gratis is, las ik net, is de entree van de feestavond op de vrijdag. Dat kost een tientje, zag ik.
1: Tot en met onder 18 gratis.
0: Ja.
1: Ja. En boven de 18 €10 pp.
0: Oké. Okay. En die kaartjes kunnen ze ook gewoon kopen bij de kassa?
1: Ja, bij de kassa kun je kopen.
0: Ja. Nou, het ziet er allemaal mooi uit, Henry. Ik hou je niet langer op, want je bent hartstikke druk. En,
1: we zijn hartstikke druk. We zijn morgen 5:00 begonnen met z'n allen.
0: Ja.
1: Tenminste, om dingen op te halen en,
0: mm-hmm.
1: en neer te zetten en uit te werken.
0: Nou, heel goed.
1: We zijn nu... Er komen zo meteen de aggregaten zijn gekomen, dus we gaan zo meteen ook met het stroompan beginnen. Dus We hebben de tijd hard nodig. Het lukt allemaal wel, maar we hebben de tijd wel, ja, wel hard nodig.
0: Ja. Goed, nou hartstikke mooi. Nogmaals, ik hou je niet langer op. Ik kom zo ook nog even kijken. Nog één ding, want je had het al over. De meeste dingen zijn toch al succesvol boven verwachting gelopen. En de kraamverkoop, de loten. En het mooiste is nog dat het waarschijnlijk ook mooi weer wordt.
1: Hij wordt, ja, hij wordt perfect weer.
0: Ja.
1: Dat kan niet beter, dus ja. Er wordt een graadje of 30 gekeken. Het is natuurlijk wel warm, maar je kunt weer 30 graden hebben als 15 en 50 graden naar regen. Dus we hebben alle...
0: Nee, daarom.
1: Ja. Kijk, we hebben ook gewoon... ik heb daar best wel veel vragen gehad over de bepaalde mensen. Over, ja, er komt iemand met ijs, er komt iemand met, koeien. Dus voor die mensen hebben we allemaal paardjes die kunnen regelen. Dus iedereen staat beschut, die beschut wil staan. Dus,
0: oké. Okay. Nou, hartstikke mooi, Henry. Nogmaals bedankt dat je even in de uitzending wil komen. Heel veel succes daar met z'n allen.
1: En, ja, prima, bedankt.
0: En we spreken elkaar weer. En nogmaals, de groetjes aan de jongens. En ja, maak er wat van. Oké, okay, prima.
1: Prima, Egbert.
0: Hoi. Ja, dat was Henry Hofmeijer, voorzitter van de Doris Pijkse Dagen. En een van die artiesten is Wimmy Bouwman. En daar is dit nummer van.

Ja, in het zicht van de haven, dat was Wimmy Bauma. En Wimmy Bauma is een van de artiesten die dan optreedt op vrijdagavond bij de Doornspijkse Dagen. Doornspijkse Dagen staat er officieel. En dat is dus vrijdag 10 juli. Dat begint dus, zoals eerder gezegd, met een kinderdiscootje vanaf 6:30. Dan worden de huldigingen gedaan van de jeugdkampioenen Doornspijk 61. Het is natuurlijk ook Doornspijkse Dagen, logisch. En die jongens doen het goed. Dus vandaar ook mooi dat ze dat even aandacht gaan besteden in de feesttent. En dan gaat het feest los met diverse artiesten. En onder andere is dat Wimmy Bauma, zoals op meld. Danny Heden en de Sinave Zangers. En wie er ook aan meedoet is niemand minder dan Hart en Tien. En Hart en Tien, daar hebben we natuurlijk ook nog even een nummer van gevonden.

Ja. Hart en tien met elke dag zomer. Nou, dat is inderdaad een mooi streven. We gaan even naar het laatste nieuws. En dan lezen we hier in de Huis en Huis dat in het Harde streep door de plannen voor het station het Harde en omgeving. Nou, wat houdt dat eigenlijk in? De gemeente zet een streep door de grootschalige plannen van het station voor het station het Harde en omgeving. Onderzoek wijst uit dat de plannen niet haalbaar zijn. Zowel ruimtelijk als financieel zijn er veel belemmeringen. De grootste struikelblok ligt binnen een Natura 2000 gebied. Wat geldt genoeg als nagenoeg onmogelijk, moet ik zeggen. Ja, dat is natuurlijk ook het geval. Het college kiest voor een doelgerichte aanpak rond de huidige stationlocatie. Een verplaatsing naar de overzijde van de Epeweg is daarmee van de baan. Het bestaande spoorperron blijft behouden. Onderzoek moet uitwijzen welke verbeteringen op korte en op lange termijn mogelijk zijn. Dit betreft maatregelen voor een betere bereikbaarheid, extra voorzieningen zoals verkoop van koffie en broodjes. Ja, er gaat ook een vervolgonderzoek komen en hopen dat daar nog wat in verandert. Maar voorlopig blijft het zoals het is.

Ja, dat waren de Beatles met Let It Be, een oude hit van 1970. Goed, we hebben nog een paar minuten te gaan. Dan is het alweer een einde van dit programma. Het programma WWW, wat willen we weten? Er was vandaag, stond het in het teken van help Aalt of geef Aalt de laatste kans. We hebben het over Aalt van de Weg voor donaties en acties om hem een behandeling te geven in Los Angeles. En natuurlijk de Dorenspijkse dagen die eraan komen. Aankomend weekend, vrijdag aan met de feesttent en overdag de markt. Dat is op zaterdag van 9 tot 4. Goed, dat was Henry Afmeijer, voorzitter. En natuurlijk ook Marco, bedankt voor al het werk wat ervoor gebeurd is. En zeker voor die kramen te verhuren. Ja, we gaan nog even terugkijken wat vanavond nog op televisie is wat betreft het voetbal. Hebben we natuurlijk vanmorgen ook al over gehad. Maar voor degene die wat later is ingeschakeld, de wedstrijden van vandaag. Dat is niet de minste. Portugal tegen Spanje. De wedstrijd begint om 9 uur. En mocht u nog wakker willen blijven voor België, dan is dat om 2 uur de bedoeling. Want dan moeten ze tegen de Verenigde Staten. En Verenigde Staten, België is vannacht dus om 2 uur. Nou, morgen hebben we nog een hele mooie wedstrijd. Argentinië, Egypte en ook Zwitserland tegen Colombia. Dat zijn de wedstrijden voor de 8e finale. Goed, dat was de WK. Daar kunt u dus nog even naar kijken. En waar u ook naartoe kunt is naar het luisteren van de radio. En dat is zeker naar de lokale omroep Elburg. Want hierna hebben we ook nog wat, zeker een programmering. Het orgeluur van Maarten Seibel. Van Aarts tot Eeuwigheid, Aard Duits. Die is dan tot 9 uur. En dan hebben we Harry Hollander en Adriaan Brunnik. Die, Bruinik moet ik zeggen, tot 10 uur. Die doen toetie en dat zal ook wel fruity wezen. En dan de nagedachtenis van Herman Diepes. Dat gaat van 10 tot en met 11. En dat is de programmering van vandaag. Morgen gaan we weer opstarten natuurlijk met uiteraard Dries Smit elke dag hier op de radio tussen 7 en 9. En ook niet te vergeten Bart van Dijk, die komt weer gezellig aanschuiven van 9 tot en met 12 uur met zijn muziekmuseum. De namiddag matinee met Jeanette. Ook 3 dagen achter elkaar. Bart ook dinsdag, woensdag, donderdag. Zelfde tijd. Ook Jeanette, middag, matinee. Dinsdag, woensdag, donderdag. Vrijdag is weer iemand anders aan de beurt. En dat is Ben. Punt. Dan de topdag, die gaat natuurlijk morgen ook beginnen. Wat is de topmiddag, kan ik beter zeggen. Geert-Jan Top, die gaat ook radio maken weer van 2 tot en met 4 daarna. Wat mooie muziek. En dan Ellen versus Rob. Rob is er volgens mij niet, dus hoe dat verder gaat, weet ik niet. Maar in ieder geval, Ellen dacht ik wel. Stemloos hebben we nog love songs en ook de herhaling van het programma WWW. Dat zijn de programmeringen voor aankomende uren en voor morgen. Nou, dat was het. Ik wil zeggen namens iedereen hier van de lokale omroep. En natuurlijk een hele fijne avond toegewenst. En bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan...

6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. 6 verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na.

Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titel.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 2 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.